0: ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Nou, the best of both worlds, zei je, hebt eigenlijk maar één wereld te kiezen. En dat is Radio M Utrecht natuurlijk, en dat heb je goed gedaan. Robert Palmer, een van die grote hits van deze man. Die grootheid die er eigenlijk nog veel meer hits zou moeten hebben kunnen maken. Waar het niet dit die al heel lang geleden is. Nou ja, zeg maar niet meer bij ons is. Dan komt het eigenlijk op neer. 6 over 6 en een goede morgen. Het is dinsdag vandaag. Het is de 8e september en we gaan er een hele mooie radiodag ook van maken. Dus met jullie steun en toeverlaat, zoals jullie dat zijn, denk ik. Nou, we gaan ervoor. Laat eens weten of je wakker bent. Dat kan via Messenger bijvoorbeeld. Of dat kan via een appje, via de RTV Utrecht-app. Of je doet dat via Facebook. Waar we ook al een vraag hebben neergezet. De vraag voor vandaag. En wat voor vraag dat is, nou, kom er zo meteen in de uitzending wel op terug. De nieuwsploeg voor morgen onder andere bestaat uit Marjolein. Die brengt je het regionale nieuws straks vanaf volgend uur, 7 uur natuurlijk. Moet even kijken of mijn klokje hier wel goed stond. Ja, die stond toch gelijk. Gelukkig maar. Dat Robert-Jan Boy gaat op pad. Ja, en we hebben diverse onderwerpen in Utrecht. Dus wakker waar wij fijn of goed gaan over praten. Welke? Dat ga ik je zo vertellen. Eerst muziek. Andy Williams is onderweg en eerst Janice. I love your smile.

En ook een beetje in mijn hart. Maar natuurlijk zit je in mijn hart. En goedemorgen als je net wakker bent. En misschien ben je al een tijdje wakker. Ben je aan het werken of ben je gewoon een vroeg opstaan? Of kon je niet slapen en denk je, ja, nu nog steeds niet. Dan die radio met Van Beter maar even aanzetten. Leuk dat je er bent. Goed dat je er bent. En hoe weet ik dat? Nou ja, Ingrid bijvoorbeeld en Ruud, niet te vergeten. Die melden zich al eventjes via de RTV Utrecht app. Ingrid zegt goedemorgen Bob en de rest van de medewerkers. Ja, ik zie er steeds meer binnenkomen. Ik zal ze allemaal even de groet overbrengen bij deze al. Wij luisteren ook weer. Groetjes, Ingrid. Dankjewel, Ingrid, voor je WhatsAppje via de RTV Utrecht app. Hartstikke leuk. Dan weet ik dat ik niet voor niks ben opgestaan. En ook voor Ruud niet, hè? Goedemorgen, of juist wel voor Ruud opgestaan. Fijne uitzendingen, de groetjes vanuit Dordrecht. Want daar luistert Ruud op dit moment. En waar luister jij? Nou, laat weten aan Van Beter. Ik ben benieuwd. Je kunt me bereiken via WhatsApp van RTV Utrecht natuurlijk. Via de RTV Utrecht app of Facebook. En dat gaan we gelijk met die vraag maar eens even koppelen. Of je doet dat op een andere manier. Er zijn via Messenger en allerlei digitale wegen mogelijkheden om zeg maar interactief radio te maken. Ik vind het wel gezellig als je er even bij bent en je kunt melden. Wat verwacht je? Het is de vraag vandaag, hè. Wat verwacht je van oud en nieuw dit jaar? Want dit is het eerste jaar van het vuurwerkverbod. En in veel gemeenten wordt geen ontheffing gegeven aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Hoe zal dit seizoen dan verlopen met het vuurwerk aan het einde van het jaar? Het begin van 2027. Dat is de vraag vandaag. Vorige week heb ik nog einde van de week een gesprek gehad met burgemeester Frits Naafs. Hij is de burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug. En hij maakte wel bekend dat ook verenigingen, dus vuurwerkverenigingen of verenigingen die vuurwerk zouden willen afsteken, geen ontheffing krijgen. Omdat er al heel lang in de gemeente namelijk een vuurwerkverbod van kracht was. Een jaar of 5 ongeveer. Dus dat kwam er ook niet voor verenigingen. Hoe denk jij erover? Nou, laat het weten. Dat kan weer op de gebruikelijke manier, zoals ik net al zei. In dit geval, die vraag staat op Facebook. Dus mocht je er op de Radio en Utrecht Facebookpagina zijn, dan kun je daar gelijk even antwoord op geven. Vind ik fijn. Praat ik over door met je in de uitzending. En niet te vergeten, ik alleen. Want dat doet Aart ook vanmiddag van 5 tot 7. En Connie al eerder van 12 tot 2 vandaag. Nu in Utrecht is wakker Albert Hammond, de Free Electric Band.

0: Dankzij trucage met videoclips, dat kon allemaal ineens in 1986. Dat was een geweldige videoclip. Kon Lionel en zijn gezelschap dansen op het plafond. Dancing on the Ceiling uit 1986 hier in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Ja, eens even kijken naar de kranten van vandaag.
1: Radio M Utrecht.
0: Nou, dat is goed, maar deze werd ik liever gehaald, eerlijk gezegd. Kijkend naar de kranten vandaag. Ik heb de voorpagina's al eventjes bekeken en doorgelezen waar ze over schrijven. Trouw en NRC komen met een verhaal over waterbeheer. Een rapport zelfs. Te veel regen, te lang droog. Klimaatverandering vereist nieuw Deltaplan. Dat kopt NRC vanmorgen. We moeten echt aan de bak, stelt Delta-commissaris Kover Daas in zijn herijking van het Nationaal Delta-programma. Waterbeheer is niet op de toekomst voorbereid. We moeten aan de bak, is de kop van Trouw over dit artikel. Het waterbeheer van ons land is wereldberoemd, maar er dreigen grote problemen. Nieuwe wateroverlast is niet langer met pompen, met stuwen en gemalen op te lossen. De huidige watermaatregelen volstaan dus niet voor de nabije toekomst al. Die Delta-commissaris Kover Daas hoopt op een mentale omslag van ons, wij Nederlanders. De huidige regering zal nu al wel moeten gaan ingrijpen. Dan terugkomend op de uitslag van de Duitse verkiezingen in het Sachsen-Anhalt. Diverse kranten schrijven er ook vandaag weer over op de voorpagina. De Volkskrant doet dat met: politiek midden kan opmars extreem rechts niet stoppen als kop. Na de monsterzegen van de AfD in de Duitse deelstaat dus, Sachsen-Anhalt, is de schok in Duitsland groot. En niet alleen in Duitsland, ook in Europa. Want de uitslag laat zien hoezeer het politiek midden in Duitsland verzwakt is. Smalend spreekt de AfD over altpartijen. En dat zijn de oude partijen van CDU en SPD die samenklonteren om de partij van het volk uit te sluiten. De strategie om extreemrechts met een brandmauer te weren is in elk geval mislukt, zo schrijft de Volkskrant. Dan gaan we naar, inderdaad, het Algemeen Dagblad. Laten we niet een eeuw terug in de tijd gaan. Een protest in Berlijn tegen die verkiezingswinst van de extreemrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Wie is lijsttrekker Ulrich Siegmund? En wat betekent de uitslag voor heel Duitsland? Die vraagstelling als voorpagina nieuws op het AD vanmorgen. Ook de zware jongens onder verdachte over Asselt worden onder de loep gelegd, veroordeeld voor aanslag en ontvoering. Enkele van die 35 verdachten die vastzitten vanwege het extreme geweld in Over Asselt hebben veel meer op hun kerfstok. Ze werden eerder verdacht van ontvoeringen, van wapengeweld en opluchting. Oplichting, moet ik zeggen. Nou, opluchting wel voor de fatbikers van wel eer. Die staan op de voorpagina van de Telegraaf. Alhoewel het moeilijk is om zich te kunnen handhaven in Den Haag. Want daar gaat het om. Een milieuzone die ingesteld werd in Den Haag. Die gooit roet in het eten voor een groep eigenaren van de historische bromfietsen en snorfietsen. Zij moeten een ontheffing aanvragen om een rondje te mogen rijden door de Hofstad. Maar dat verloopt nog niet echt bepaald met de vlam in de pijp, zo schrijft de Telegraaf. Het proces brengt veel romslomp met zich mee. De site van de gemeente Den Haag werkt vaak niet mee bij het aanmelden van een rit. En ja, Den Haag is de stad van onvrede en onrecht wat betreft reddend erfgoed. Aldus Kees Koppens. Die zien we ook op de foto. Ik weet niet of hij zo praat trouwens, maar ik maak er maar wat van. Kees Koppers rijdt voorop op zijn poeg. En de poeg, ja, dat was vroeger, zeg maar, de bromfiets van tegenwoordig de fatbike eigenlijk. Ja, daar kun je het mee vergelijken, zo zegt Kees. Oké, dat was nieuws van de voorkanten van de kranten vandaag op deze dinsdag de 8e.

0: Met de S erbij en Daddy Buy Me a Girl. Een beetje apart wat dat betreft. Verkeersinformatie van de ANWB zometeen. Eerst even een kort weerberichtje van Grito Spannenburg. Die we natuurlijk zometeen uitgebreid spreken in Utrecht is wakker. Nou, vanochtend overheerst de bewolking in Midden-Nederland en op een klein buitje na is het droog. Vanmiddag gaat het van het westen uit wel geleidelijk gestaag regenen. Wat een mooi woord is dat, maar dan weet je dat de vleeuw aankomt. En achter elkaar ook wel. Het is eerst nog 18 tot 20 graden in Midden-Nederland. Komt die regen erbij, dan zakt de temperatuur geleidelijk aan naar een graad of 16. Daar moeten we het even mee doen voor dit moment. Jouw verkeersinformatie van de ANWB met de veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug, die niet te garanderen zijn, en daarom is een deel van de A28 dicht, en dat blijft voorlopig ook even zo. Daar begin ik niet mee, want ik heb eerst de A12 onder de loep. Dat komt vanaf de Duitse grens in de richting van Utrecht, uiteraard de A12 tussen Velperbroek, het knooppunt al daar, en afrit Wageningen bij ons. Dat doe je 50 minuten langer over. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Vertragingstijd dus 50 minuten op dit moment. Die A28 richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk, vanwege die maatregelen die genomen zijn. Daardoor is de weg een deel dicht. De Hardenbergerbrug, daar gaat het om. En het advies van de ANWB is omrijden via Apeldoorn. Dat doe je over de A1 en de A50. Ja, en dan is er ook nog vertraging richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. En zojuist vers van de pers komt de weg de A2 erbij. Tussen Den Bosch en Utrecht, tussen Waardenburg en Afrit Geldermalsen. Dan ga je de vierde in vanwege wegwerkzaamheden. 5 minuten vertraging.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: in private van Dusty Springfield op Radio M Utrecht. En geproduceerd door de Pet Shop Boys. Misschien komen ze ook nog wel voorbij. Je weet het niet, het is 7:07. Wie ook voorbij komt, maar dan ook echt wel van korte duur en toch nu een paar minuten de tijd inruimt voor mij en voor jullie allemaal, is Robert-Jan Boy in de studio. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob, daar zijn we weer.
0: Want jij natuurlijk gaat weer op pad met een actualiteit onder de arm. Wat ga je doen vandaag voor ons?
1: Ja, ik ga naar de vogelopvang Utrecht.
0: Ja.
1: Daar gaan we het hebben over het West-Nijl-virus.
0: Oh, daar heb ik vorige week nog over gesproken, maar niet bij vogels, meer bij mensen die dat
1: krijgen. Nou ja, dat is inderdaad een gevaarlijk virus.
0: Ja.
1: Wat met name deze zomer de kop opsteekt.
0: Ja.
1: En ja, er zijn 9 mensen besmet geraakt in Nederland. Er zijn 2 doden bijgevallen. Eentje overigens in de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Ja, en dat is iets wat opkomt met de klimaatverandering, hè, met de hitte.
0: Mm-hmm.
1: En dan merk je dat het bij de vogelopvang ook, en niet alleen de vogelopvang in Utrecht, maar ook andere opvangcentra voor vogels.
0: Ja.
1: We waren nog niet zo lang geleden trouwens op pad met de vogelopvang. Toen ging het over botulisme.
0: Ja, inderdaad.
1: Ook volop aanwezig was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nu is dus dat West-Nijl-virus. Er schijnt dagelijks schijnt er gebeld te worden van, hey, hier is een vogel die het zou kunnen hebben.
0: Ja.
1: Want het is een tamelijk nieuw terrein, zeg maar, voor de vogelopvang. Dus ik meen dat ze nog hulp inschakelen om echt te kunnen controleren of het wel echt het West-Nijl-virus is.
0: Ja, ja, of dat een andere oorzaak is. Dat
1: ja, want het lijkt op vogelgriep. Dat is ook weer zoiets.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Dus de verschijnselen schijnen op elkaar te lijken. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien bij de vogelopvang.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we praten over hoe dat gaat, wat de consequenties zijn.
0: Ja.
1: Ook voor mensen van, ja, muggen, hè, die brengen dat West-Nijl-virus over. Die schijnen nogal dol te zijn op vogels. Dan vraag ik me af, hoe komt een mug met zijn angeltje door de veertjes heen? Maar goed.
0: Ja, ja, die muggen die zijn niet te houden natuurlijk.
1: Nee, die zijn dan niet te houden.
0: Nee, maar in de zomer in de slaapkamer. Ik bedoel, één mug hier kunt lek geprikt worden.
1: Daar zeg je het. Kijk, en als muggen op besmette vogels zitten en ze komen in jouw slaapkamer, ja, dat kun je dus in principe kun je besmet worden.
0: Ja, dat is waar.
1: Nou moeten wij natuurlijk geen paniek gaan schoppen.
0: Dat
1: moeten wij tegelijkertijd even erbij zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Want volgens het RIVM ja, is het zaak nou niet echt heel alarmistisch dat we allemaal onder een klamboe moeten gaan slapen.
0: Nee.
1: Maar het is wel een aandachtspunt.
0: Ja,
1: en zeker ook de komende jaren, omdat het alleen maar heter wordt en natter, et cetera, et cetera.
0: Ja, maar ik begrijp dat je hoorde dat het nog wel onzeker is of het altijd vastgesteld wordt dat het West-Nijl-virus de oorzaak is van dode vogels dus.
1: Dode vogels in het algemeen, ja, het zou ook nog vogelgriep kunnen zijn. Dat gaan we vragen. In ieder geval, het is wel zo dat heel veel vogels dus besmet zijn. Dat wijst de praktijk uit.
0: Kortom, de vogelopvang.
1: Wat kun je er tegen doen? De vogelopvang in Utrecht.
0: Daar ga je naartoe. Dat is logisch. Om daarover te praten vandaag.
1: Zo is het.
0: Tot zo.

0: 1 miljoen sterren. De Frank Boeijen Groep. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het weer zo meteen met Griet Spallenburg. Maar eerst gaan we weer voetballen. Ja, en vanmiddag, notabene, FC Utrecht komt om 2 uur in actie. Je hebt daar gisteren ook over kunnen horen. Het is op zich nogal een ongebruikelijk tijdstip. Dinsdagmiddag, 2 uur. Reinoud Smit, sportcollega. Reinoud, vertel. Goedemorgen trouwens.
1: Een hele goede morgen, Bob. Nou, afgelopen zaterdag speelde FC Utrecht in de eigen Galgenwaard tegen Go Ahead Eagles. En voor de FC Utrecht verliep dat duel op meerdere fronten niet goed.
2: Wordt die bal weer doorgegeven naar Tengstedt. Handig gedaan door Bellen Meulensteen. Daar is het 3-0. Kinderlijk eenvoudig. Tengstedt terugleggen. En dan zegt Edvardsson, dankjewel. En Edvardsson scoort de 3-0 hier in Stadion Galgenwaard.
1: Een teleurstellend Utrecht dus. De supporters die zijn daar absoluut niet blij mee.
3: Het is duidelijk dat de onvrede op de Bunnikside groot is. Ja!
2: Ja,
3: dat
2: is
3: een hele harde knal. Dan gaan we naar binnen. Dan is er woede vanaf deze kant van de tribune. Op de mannen op de Bunnikside. Maar die zijn het zat. We gaan naar binnen in de Galgenwaard. Na een knalvuurwerk, na een uur spelen.
1: Een actie die een nare smaak geeft aan de wedstrijd. Na een afkoelperiode van een half uur werd er weer gevoetbald. Sportief gezien zorgde dat voor een doelpunt van Dani de Wit. Echter, na dat doelpunt werden er bekertjes op het veld gegooid. De regels zijn dan duidelijk. De wedstrijd wordt definitief gestaakt bij een tweede keer stilleggen. Erg vervelend allemaal, maar laten we hier dan maar vooral verder gaan over het sportieve. De wedstrijd werd dus gestaakt bij een 1-3 achterstand met nog 26 minuten op de klok. Dat is tijd genoeg om nog terug te komen in de wedstrijd, zou je zeggen. Trainer Anthony Correa heeft echter alle wissels al gebruikt. Of dat een probleem is, vertelt hij na afloop aan René van den Berg.
4: Als wij nog 2 goals moeten maken om een aansluiting te maken en 3 om te winnen, dan zullen we toch zo ongeveer zo inkleden. Dus stel dat we niet hadden gewisseld, hadden we misschien die wissels dan toegepast. Okay.

0: Geluk en ja, nog twee te gaan minimaal, wat ik zeg.
1: En of dat gaat lukken, dat kun je vanmiddag beluisteren bij RTV Utrecht. Er is geen publiek aanwezig, dus ik zou lekker gaan luisteren. René van den Berg, Bert Kaus en Erik van der Meer die helpen je er doorheen. Vanaf 13:30 gaan we beginnen met de voorbeschouwing en om 14:00 is dan de wedstrijd. Luister mee via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
2: En dit is de Use Corporation, 1974 op Radio M Utrecht.

0: Zandvoort. The News Corporation. Goedemorgen, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, er zijn al veel mensen wakker. Laat het even weten via de RTV Utrecht app of op een andere manier weten we te vinden. Bob, goedemorgen, onderweg met de vrachtwagen naar Düsseldorf, zegt Michel van Den Aardweg. Vannacht heb ik overgestaan bij Nobis Ast. Fijne uitzending. Nou, we zijn al lekker bezig. Dankjewel voor de ondersteuning. Nog zo'n vrachtwagengigant is Martin. Martin die zit op dit moment met de wagen in Ieper in België. Mooie foto van het gebouw daar. Ik zou het moeten kennen, want ik heb een aantal jaren radio gemaakt in West-Vlaanderen, in Roeselare. Maar toch herken ik dit gebouw niet. Moet misschien weer eens een keertje naartoe. Maar voorlopig blijf ik in Midden-Nederland. Ook nog met een goede morgen vanuit België. Van Philip. Die zegt fijne uitzending op M Utrecht. En ook heel veel sterkte vandaag. Ja, ik heb straks een uitvaart. Dus dat is ook wat minder natuurlijk. Maar dan moet je ook weer zo bij aanwezig zijn. Reacties kunnen in de RTV Utrecht app. Of je al wakker bent en wat je gaat doen. Ik ben er wel benieuwd naar. Dus kunnen we samen een beetje interactief radio maken op de vroege ochtend. Nou ja, 6:08. Voor veel mensen toch wel een tijdstip om de deur uit te gaan zometeen. De tanden te poetsen voor die tijd. En aan te kleden is misschien ook niet verkeerd. Wat trekken we aan vandaag? Want het is vast een heel ander weerbeeld, Grieta, ten opzichte van gisteren, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ik heb nog een korte broek aan, moet ik zeggen.
0: Echt waar?
1: Ik vond het echt een warme nacht. Maar ik heb wel een lange broek te beliggen, ja. Om ook aan te doen als het strakjes wat frisser wordt. Maar het was natuurlijk gisteren.
0: Ja,
1: 7, 28 graden, hè, is het geworden gisteren.
0: Echt waar? Maar is die piek op 28 uitgekomen toch nog gisteren?
1: Ja, ik heb voor De Bilt 27,3.
0: Nou ja.
1: Maar met name meer richting de Utrechtse Heuvelrug en het Zuidoosten hebben we 28ers gehaald.
0: Het was inderdaad, toen ik thuis kwam, een van de eerste dingen dat ik dacht van zo, het is warm, ik trek de korte broek aan. Dat heb ik ook de hele dag gedaan tot ik naar bed ging gisteravond. Toen ging die uit, maar ik heb geen pyjama-broek aangedaan.
1: Het was warm, het was lang warm. Ja, het was zeker. Tot tegen middernacht was het nog 20 graden.

0: bijna.
1: Oh, toch?
0: Dus die tempel, ja, je ziet dan toch als dat... Er kwam een dekentje aanzetten, ja. Zeg maar, een wolkengebied gisteravond. En de wind bleef doorwaaien. Ja, dan krijg je eigenlijk dat die temperatuur maar heel langzaam wil gaan dalen. En ook nu is het zeker niet koud buiten. Nee. 17, 18 graden. En ja, zoals we gisteren ook al hebben gezegd, die temperaturen gaan eerst wat omhoog om vanmiddag, als het gaat regenen, langzaam weer wat te zakken.
1: Wat voor dag krijgen we qua wind en zo dan? Want die stak gisteren toch nog wel, ja. Eigenlijk de hele dag de kop
0: op. Ja, gistermiddag stak die nog wel op. Dat voorkwam ook dat het echt 30 graden werd bij ons. Want die west-zuidwestelijke wind die zette toch aardig aan op enig moment. En nu zie je ook dat de wind uit het zuidwesten waait. Hij is matig, gaat weer een beetje opsteken. En ja, voor de westkust ligt een heel regengebied. En dat regengebied, ja, dat blijft een beetje slepen. Mede omdat niet alleen hier bij ons een zuidwestenwind staat, maar ook in de bovenlucht. En ja, het heeft allemaal een beetje vertraging, zeg maar, om van west naar oost door te gaan lopen. Ja. Dus in eerste instantie loopt de temperatuur wat op. Ik denk naar een graadje of 19 of 20. Het is vanochtend vrij bewolkt. Die zuidwestenwind blijft matig doorwaaien. Soms even een opklaring. Misschien een lokaal buitje, dat kan. Maar voornamelijk vanmiddag, dan begint vanuit het westen, vanuit Zuid-Holland, begint het regenachtig te worden. De wind zal ook nog wel een tijdje doorstaan. Zal misschien ook eventjes afnemen tijdens de regen. Dat kan ook. En als het dan regenachtig wordt, en voordat de Utrechtse Heuvelrug in de regen komt, zit je echt wel halverwege de middag. Ja, dan gaat die temperatuur langzaam zakken. In de loop van de middag is het dan nog maar 16 graden.
1: Ja, ja. Dus dat is een dalende lijn die ingezet, ja. Wordt. Dus dat is logisch. Ja. Heel kort eventjes over morgen. Is dat een beetje vergelijkbaar met vandaag? Ik bedoel, krijgen we weer ineens een piek van 6, 7, 28 graden? Of zit dat er niet in?
0: Geen warmtepiek. Een straf vlagerig windje. Meerdere buien. Het wordt echt een buiige dag morgen. Oh. Vlagerige wind. Beetje herfst. En dan donderdag en vrijdag keert de kalmte weer terug.
1: Kijk eens aan. Oké. Nou, we gaan het er maar mee doen. In vergelijking met gisteren, een compleet andere dag. In elk geval,
0: ja,
1: is wel
0: even schakelen.
1: Ja, dat denk ik wel. Goed. Hey, Grita, dank je wel voor nu. Volgende uur heb je dan weer ruimte, zo vanaf 7:50?
0: Altijd.
1: Kan er ook een weerspreuk bij zitten voor om deze dinsdag om die door te komen?
0: Ik zat al even te gastduin. Ik heb nog niks gevonden, maar ik beloof dat ik er zo meteen eentje heb.
1: Oké, tot zometeen.
0: Tot zo.
1: 7:50 hier bij Radio M Utrecht.

0: je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
5: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
4: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
6: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Géa voor de wedstrijd mag serveren.
4: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt, in het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
7: Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland, steeds op het hele uur hier bij Radio M Utrecht. En het regionieuws nu met Marjolein Heijen. Goedemorgen Marjolein.
8: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen het stel uit Woudenberg dat jarenlang oppaskinderen zou hebben misbruikt. De man ontkent de meeste aantijgingen. Zijn toenmalige vrouw zou hier ook bij betrokken zijn geweest. Het kan flink druk worden rond Amersfoort tijdens de spits. En dat heeft natuurlijk te maken met problemen met de Hardenbergenbrug in Nijkerk. Rijkswaterstaat die sloot de brug waar de A28 overgaat gisteren plotseling vanwege de veiligheid van de constructie. En ja, dat kan ook tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst voor problemen gaan zorgen. Daar is de weg dicht. En natuurlijk hebben wij het ook over Botik van de Zandschulp. Hij heeft voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales gehaald van de US Open. De Veenendaler won de partij tegen Géa in 5 sets. Het was echt een slagveld.
7: Ja, dat is
8: ruim 5 uur heeft hij erover gedaan. Ja, maar het is gelukt.
7: Doe me een beetje denken aan Wimbledon of Roland Garros of zo. 2 jaar geleden was het ook, 1,5 jaar geleden. Het duurde ook 5 jaar in de finale dan. Dat was ook 5 jaar. Niet met Botik natuurlijk, maar.
8: Nee, maar
7: dat
8: dit
7: is lang.
8: Het kan echt zo lang duren. Ja, maar goed. Hij moet zich even herpakken, want morgen moet hij weer aan de bak.
7: Zo.
8: Ja,
7: Ja, ja. Maar wat doet hij het goed? Geweldig.
8: Ja, absoluut. Ja. Ja.
7: Leuk nieuws, sportnieuws erbij, van alles en nog wat. Dankjewel voor nu en 7:30 uitgebreid.
8: Ja, tot zo.
7: Ja, dat nieuws van de weg, dat kom ik zo meteen met betrekking tot die Hardenbergenbrug, waar we nog nooit eerder van gehoord hadden, als je in Midden-Nederland rijdt. Ja, oké, als je de kant van Zwolle op gaat, zeker wel. Maar ja, die komt dan in het nieuws. Eerst maar eens beginnen met de A1 voor dit moment van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroe-Hoevelaken, bekende stukje, 5 minuten extra reistijd. Kom je vanuit Den Bosch naar Utrecht, heb je vertraging in Waardenburg, ga je de viering tot aan afrit Geldermalsen vanwege de wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Een minuutje of 5 extra, daarna rijdt het nu goed door. Ik houd het voor je in de gaten. Vanaf de A12 nieuws, Duitse grens in de richting van Utrecht. Knooppunt Velperbroek, afrit Wageningen. Een auto met pech en een uur extra reistijd op dit moment. Dat is best wel heftig. Dan vanuit A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond doe je 5 minuten langer over je reis. 10 minuten extra reistijd op dit moment op de A28 Zwolle Amersfoort. Vanaf Strand Nulde tot Amersfoort Vathorst. Omrijden is het advies. A50 A1. Ja, daar begint het dan ook wel drukker te worden op dit moment, zie ik. Buiten onze regio om. En de N301 Almere richting Barneveld. Dat is de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Over dat korte stukje van 1 kilometer of 2 doe je nu al 20 minuten langer. Goede reis namens ons. We houden doorlopend in de gaten, hoor je in de uitzending. Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
13: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Ja, ik heb zometeen een gesprekje met de bananenman. Wie dat is, ik ga er nog even induiken. Ik weet wel wie onze verslaggever is, al sinds jaren dag. Verslaggever Robert-Jan Boy. En die gaat onderweg naar de vogelopvang in Utrecht om daar te gaan praten over het Westnijlvirus. Goedemorgen, Robert-Jan.
14: Ja, goedemorgen, Bob. We zijn er bijna, moet ik zeggen, hier in Utrecht. En dan gaan we eens even kijken hoe het zit met het Westnijlvirus. Want ja, de vogelopvang trekt aan de bel, omdat er heel wat gevallen binnenkomen. Je weet wel dat virus dat ook slachtoffers maakt onder mensen. Een virus dat in opkomst is, wordt verspreid via muggen. En muggen zijn er nogal dol te zijn op vogels. Ja, dat heeft zo zijn gevolgen. We gaan zo meteen kijken hoe de vogels eraan toe zijn en wat ze eraan kunnen doen. En ja, hoe zit het met de situatie in de toekomst? Want ja, je hebt dan het West-Nijl-virus, botulisme hebben we het over gehad. Je hebt nog de tijgermug, oh ja. Die schijnt ook nog rond te vliegen. Kortom, een gezellige boel. A bientôt.
7: Wel tot zo. Na 7:30 in Utrecht is wakker, gaan we je horen. Dan vanuit de vogelopvang in Utrecht. 7:08 inmiddels geworden. Ja, die Paul Waai heet hij, is de bananenman. Die rent ultramarathons en hij heeft een goede reden. Of misschien wel meerdere redenen. Daarover ga ik hem zo meteen bellen. in Utrecht is wakker. En we praten vandaag de hele dag op de radio over vuurwerk. Dan hebben we het echt over het einde van het jaar. Wat toch anders gaat worden. Want er is natuurlijk een verbod voor ons allemaal. Maar ook verenigingen mogen geen vuurwerk afsteken. Althans, niet overal. Je hoort er zo meteen meer over in Utrecht is wakker. En, niet te vergeten, wat denk je ervan? Vuurwerk, einde van het jaar. Hoe gaat dat eruit zien? Het eerste jaar dat het vuurwerk verbod en veel gemeenten geven dus geen ontheffing aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Hoe gaat het er dan uitzien? Kom met je reactie. Kun je doen via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Wel zo handig, even whatsappen met de studio. Vandaag praten we erover door. Dus Connie vanmiddag in aan tafel. Aard in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. En ook vanmorgen in Utrecht is wakker.

0: Pelvis de Pelvis en Return to Sender in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Wij gaan het hebben over de bananenman. Paul Way, hij rent in 40 dagen 40 ultramarathons. En terwijl hij dat doet, raapt hij ook nog even zwerfafval op. Paul komt vandaag aan in Utrecht en heeft misschien ook wel een korte nacht gehad. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gezellig dat je voorbij ons bent, maar we gaan over een serieus onderwerp praten ook volgens mij. Maar toch eerst maar eens eventjes. Je hebt gisteren ook gelopen, hè? Je hebt gisteren ook weer veel kilometers gemaakt, toch?
1: Ja, ik zit op dag 33, dus ik heb over de laatste 32 dagen 50,65 kilometer elke dag gelopen.
0: Ja, je begrijpt dat ik even stil word, hè, van dit aantal en kilometers wat je hebt gemaakt. Hè?
1: Ja, het is een beetje gek het aantal, omdat in totaal van de 30 dagen doe je wel 2026 kilometer. Oh,
0: ongelooflijk zeg. Zeg maar, dan even je pak, want daar moeten we het over hebben. Een bananenpak, dat is om de aandacht te trekken. Why, zeg ik dan?
1: Ja, nee, niet om aandacht te trekken, het is om de naandacht te trekken.
0: Leuk.
1: Ja, de banaanpak geeft mensen een glimlach, dus dat is het meest belangrijk. Kijk, als je bent klaar met al de slechte nieuws je krijgt, als je kijkt op de website, de NOS en zo, dan je ziet alleen slechte nieuws. Het is tijd voor een positief bericht. Dit is niet over de troep, de ligt voor me, het is over de schoonpad achter me. Ik heb dat gedaan.
0: Oké. Om je banaandag te trekken. Ik vind het geweldig.
1: Ja,
0: volgens mij ben jij een soort superman. Want je leeftijd, je bent 57 volgens mij ook.
1: En,
0: of 47, hoe oud ben je dan?
1: Ja, iedereen zegt dat ik 57 ben. Nou, dat is onzin. Ik ben 59.
0: Oké, okay. Nou dan is dat uit de wereld geholpen. Je bent al 59, dus word je dit jaar 60 of volgend jaar? Want dan zitten we in hetzelfde...
1: Volgend jaar okay. Is 60.
0: Oh, dan ben je een jonkie, dan ben ik een jaar ouder dan jij.
1: Ja,
0: dus daar hebben we het dan niet over.
1: Ja,
0: je bananenpak. Oké, dat is om aandacht te vragen, bananenpak dus. Maar het serieuze van het verhaal, jij maakt je druk om het milieu, neem ik aan.
1: Nou, het milieu is niet alleen de troep dat ligt op de grond. Dus de afval dat ligt is een groot probleem. Maar dit missie van dit jaar is om kleine beloftes te krijgen van mensen. Dat zijn iets goed voor iemand. Je doet iets voor iemand, voor jezelf misschien, dat is ook goed. Maar ook voor het milieu. Dus ik kan wel een stukje afval oprapen of ik kan wel iets minder voedselverspilling.
0: Ja. Oh, voedselverspilling ook, want dit is ook de week van de voedselverspilling. Of beter, tegen voedselverspilling natuurlijk. Hoe reageren mensen als jij dan voorbij rent, zeg maar?
1: Dat is waarom de banaanpak is zo perfect. Dus je hoeft niet te spreken met mensen. De mensen komen naar jou toe. Ze worden gewoon naam ben je aan het doen. Dus, en ik zeg, nou, goede vraag. En dan ik zeg, nou, ik ben hier om te lopen, om afval op te rapen. Maar ook mensen te denken, hey, we kan het. Als ik kan wel, in 32 dagen heb ik wel... Ja, best wel veel kilometers, 1600 kilometers. Maar ik heb al boven de 20.000 liter afval opgeraapt.
0: Oh, echt waar?
1: Voorstellen als iedereen in Nederland, 18 miljoen mensen, 1 liter afval opgeraapt. We zijn klaar. We kunnen wel, het is tijd om niet... Het is niet goed genoeg om te zeggen, ik ben geen deel van het probleem. Je moet wel een deel van de oplossing. Okay. En we kunnen het wel leuk maken.
0: Ja. Dus eigenlijk roep je iedereen op om het afval dat je ziet liggen... Uiteraard moet je het niet weggooien, maar als je het ziet liggen om dat mee te nemen. Waar verzamel jij dat in, al die rotzooi, zeg maar? Hoe doe je dat dan?
1: Ja, wat ik doe is, ik heb wel een zak. Als de zak vol is, dan doe ik in de prullenbak. Als ik doe iets grof, misschien een winkelwagentje uit de sloot. Of halen. Dan kan wel met de Bouw te Beter app, je kan wel de gemeente bellen. En dan zal ik voor jou ophalen.
0: Ik krijg hier een vraag binnen van Anneke die zegt... moet die Paul Way, moet die niet even een beetje werken of zo? Want wat doe je in het dagelijks leven? Want hier ben je lang mee bezig natuurlijk.
1: Dit is mijn beroep.
0: Dit is je beroep, echt waar?
1: Ik heb de leukste baan ooit. Dus ik ben wel langs iedereen hardlopen op een aanpak. Okay. Maar ik doe dat door sponsors. Vandaag ben ik in Utrecht met de voedselverspilling Vrijweek. Ja. Dus ik kan wel in Utrecht... langs all the suppliers that sit in the Too Good To Go app and say dankjewel that you so dankjewel that you may do met the Too Good To Go app because that is also so low. You can go there, see the crack rock, aanbiedingen and Dus in plaats van de winkel uit weg te gooien, dan kan wel aan jou een goede aanbod zeggen. Kijk eens, eet die op vandaag en dan hebben we een lekker maaltijd voor weinig geld.
0: Ja, heel kort dan even, want het is wel belangrijk. Hoe kunnen we je dan volgen via zo'n online tracker? Hoe werkt dat dan?
1: Because you can well see precies where you've been via the online tracker.
0: Yeah, dus,
1: all the information sits on my website. That's it's my achternaam is Wayikreke. So it's Raya, my way. Of life. So way of life met een extra A.
0: That's the way it is, zeg maar.
1: Yeah, precies. This is my way of life. Dus ik wil iets vrolijks hebben. Duurzaamheid is niet over morgen. Het is over vandaag en plezier in het om te doen vandaag.
0: Goed, vandaag dus door Utrecht rennen. Nou ja, je bent al eindelijk richting die 40 aan het gaan. Uit je hoofd, wat zijn de highlights? Waar kom je langs vandaag in de provincie Utrecht?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Je volgt gewoon je eigen tracker, zeg maar.
1: Ja, ik ben een beetje duizelig. Ik doe zoveel rondjes. Je doet 50 kilometer door Utrecht. Ik denk ik ben overal.
0: Ja, oké. Okay. Ik wens je veel succes en het is een goede boodschap die je afgeeft. Dankjewel en succes, Paul Way.
1: Dankjewel.
0: Tot een andere keer. Dag. Dit is Total Touch and Touch Me There. Nou, de bananenman, je mag hem op afstand zien, maar aanraken zou ik niet doen, hoor. Pak maar die grijpstok en haal dat vuil maar eens even van de straat. Dit is Utrecht is wakker, het is 10 voor 7 geworden.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Ha!

0: Dat is een van de eerste singeltjes waarop ik op mijn fiets stapte om het singeltje te gaan kopen in de jaren 70, 78 uit mijn hoofd eventjes met deze van de Darts, Come Back My Love. Komt die herinneringen weer bij voorbij? Jouw eerste singeltje, jouw cd-singeltje of iets wat je kocht, Marjolein?
1: Ik denk Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.
0: We zingen hem allemaal mee. Is een, ja, een prachtig nummer.
1: Een soort eendagsvlieg, hè? Ja. Eigenlijk heeft hij niet zo heel veel hits meer gehad daarna.
0: Klopt. En hij is nog steeds... ik heb wel eens nagekeken. Hij is niet meer zo aan het zingen. Hij doet iets heel anders. Weet jij dat nog?
1: Ja, ik heb wel eens gekeken hoe hij er nu uitziet. Maar ja, logisch. Het is ook een wat oudere man. Zeg maar.
0: Goed, het is 7:58. Zegt deze oudere man. Zometeen jij het nieuws uit de regio hier bij Radio Emmen. Wat heb je sowieso in het nieuws?
1: Het is dag 2 van een heftige misbruikzaak tegen een stel uit Woudenberg. Daar heb ik het over. En een prachtige overwinning voor tennisser Botik van de Zandschulp.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Radio M Utrecht is inmiddels 19:30 geworden. Het regionieuws door Marjolein, dat begint met die misbruikzaak.
1: Tegen een stel uit Woudenberg, want het Openbaar Ministerie komt met een strafeis tegen de twee. Het stel is inmiddels gescheiden. Het wordt verdacht van jarenlang misbruik van meerdere oppaskinderen. De man ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat op beeld staat. Al zegt hij er ook niet veel meer van te weten, was te horen tijdens de rechtszaak gisteren.
10: Ik heb daar geen bewuste dingen aan. En ik kan absoluut niet herinneren dat dat gebeurd zou zijn.
11: U bent actief bezig. U zegt, ik zet hem mezelf uit.
10: Omdat het niet stoppen.
1: En zijn ex gaf gisteren tijdens die zaak toe dat ze kinderen verdovingsmiddelen heeft gegeven en ze vast heeft gehouden. Nou, vandaag gaat die zaak dus verder en komt het OM met een eis tegen de twee. Het is tijdens de ochtendspits al flink druk op wegen rond Amersfoort door de problemen met de Hardenbergenbrug in Nijkerk. Rijkswaterstaat sloot de brug waar de A28 over gaat gisteren plotseling vanwege de veiligheid van de constructie. Die brug blijft dicht tot het herstelwerk klaar is. In de richting van Amersfoort is de A28 dicht tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Omrijden kan via de A1 en A50. En jij, Bob, hebt zo de laatste verkeersinformatie.
0: Precies, want het begint inderdaad behoorlijk druk te worden op deze dinsdag. Mede de oorzaak is van die afsluiting van die brug.
1: Dan in Rhenen. Die gemeente bespreekt volgende week de aanpak voor de opvang van 110 asielzoekers. Een locatie wordt dan nog niet gekozen. De gemeente staat onder toezicht bij de asielminister. Ook Wijk bij Duurstede moet bij de minister op het matje komen, omdat ze te weinig doen aan opvang. In totaal staan 7 Utrechtse gemeenten onder toezicht en kan Den Haag ingrijpen. Het is tennisser Botik van de Zandschulp voor de tweede keer in zijn carrière gelukt om de kwartfinales te halen van de US Open. Zijn partij tegen de Fransman Gea werd een slijtageslag van 5 sets. De Veenendaler had ruim 5 uur nodig om tot winst te komen. In de derde set overleefde hij ook nog een matchpoint. Dan komt nu de kwartfinale morgen. Dan is de Duitser Alexander Zverev zijn tegenstander. En natuurlijk meer over deze prachtige overwinning vind je op de app en website. Dan het weer, bewolking met af en toe een buitje. Vanmiddag is het maximaal 20 graden.
0: Heel verschil met gisteren. Heb jij gisteren, ben je nog even de tuin in gegaan of nog buiten geweest sowieso?
1: Nou, ik ben wel even buiten geweest, maar ik heb er misschien iets te weinig van genoten, ja, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik had ook druk, ik had wel de korte broek aan, maar voor de rest...
1: Het was echt warm, ja.
0: Ja, zeker. Vandaag is dus andere koek, zo gezegd, 20 graden maximaal. Marjolein, tot zo meteen weer.
1: Ja, tot zo.
0: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A1, Apeldoorn in Amsterdam, Stroehoevelaken. 20 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Het is echt druk op dit moment. En dat heeft zeker ook te maken met mensen die aan het onbereidend advies deelnemen. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zal bommen afrit Geldermalsen. Doe je 10 minuten langer over je reis en dan gaat het goed door richting Utrecht. Over de A2 hebben we het dan. Vanuit Arnhem, de Duitse grens, pakkend al helemaal richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ingezoomd op de kaart tot afrit Wageningen. Een auto met pech, 35 minuten vertraging al daar. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond, 5 minuten. En vanaf de andere kant Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen doe je 10 minuten langer over je reis. A28 Zwolle, Amersfoort richting Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Die weg is daar dus, de Hardenbergenbrug is dan dicht. En dus omrijden, dat geeft 20 minuten vertraging de andere kant op. Tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. 20 minuten vertraging dus omrijden, zoals we al eerder zeiden, via de A50 en de A1, dus over Apeldoorn. Moet je wel op tijd, of voor die tijd al die keuze hebben gemaakt, anders zit je alsnog in de file. Dan de N224 Arnhem, Veenendaal, Oosterbeek, de afrit al daar en de aansluiting met A12 toch dik 10 minuten extra. De N227 ook in het vizier, dat is de provinciale weg van Wijk bij Duurstede richting Amersfoort, tussen Den Treek en de aansluiting met de A28. Daar is een ongeluk gebeurd. Je hebt er een kwartier extra reistijd voor nodig. En dat geldt ook voor de N233 Kesteren, Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Een kwartier tot bijna 20 minuten vertraging al daar over de Rijnbrug. Laatste melding voor nu is de N301 Almere Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. De omrijders, dat doe je dan wel met 25 minuten extra reistijd.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Casey en de Sunshine Band. Nou, die komt er wel bij vandaag, hoor. Maar we krijgen ook regen. Come to my island. En dan maken we er een mooie boel van. Maar het onderwerp van nu dan. Vogelopvang Utrecht heeft het namelijk onophoudelijk druk. Ging het eerst vooral om botulisme bij watervogels. Nu maakt het Westnijlvirus slachtoffers. Het virus wordt overgebracht door muggen. Is ook trouwens voor mensen niet ongevaarlijk. In Nederland zijn zo'n 9 mensen besmet geraakt door het Westnijlvirus. Inmiddels zijn 2 personen zelfs hieraan overleden. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij de vogelopvang in Utrecht. Wapen jij je daar ook tegen? Heb je andere kleding aangetrokken? Vraag ik me af, Robert-Jan.
1: Nou, dat vroeg ik me inderdaad van tevoren ook even af. Van, moet je beschermende kleding aan? Maar dat is niet nodig, volgens Kerstin Steinhardt van de vogelopvang. Dus we staan hier gewoon in onze normale kleding, zeg maar, te kijken naar naar de ziekenboeg. Het is een laag gebouwtje hier op de vogelopvang. Je komt eerst langs grotere hokken, CQ-kooien, waar volières noem je het, waar duiven in zitten. In hier grote getalen.
2: In de eerste zitten zangvogels, maar dat maakt niet uit, dat is detail.
1: Ja,
2: en daarna zitten inderdaad verschillende soorten duiven.
1: Maar die zitten gewoon nog op een tak, een beetje om zich heen te kijken. Dan kom je in dit lage gebouwtje, dan gaat er een deur open. En dan zie je allemaal kleine hokken met plastic ervoor, afgesloten daarmee, behandeltafel in het midden. En in die hokken zitten vogels. En we kwamen binnenlopen. Kerstin meteen even aan hok toe. Die zegt van nou, deze vogel zit in zijn laatste stuiptrekkingen. En we zien de vogel hier opstaan, weer vallen, op zijn rug liggen. Andere vogels liggen helemaal plat. Die zijn overleden vannacht, zijn dood.
2: Ja.
1: Ja, en
2: gelukkig maar 2.
1: Ja.
2: Maar dat is een van de kenmerken van de Westnijlvirus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de ekster die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Op sterven. En die gun ik, om eerlijk te zeggen, euthanasie. Want vind ik een lijdensweg.
1: Je zegt de laatste stuip. Hij probeert. Je ziet eigenlijk de strijd van de ekster leven te blijven. Zoals de schuifel van die binnenkomt lopen.
2: Het is natuurlijk, dat doen we als mensen. Sommige mensen tot het einde en dat doen ook. En bij vogels is het nog belangrijker dan voor ons als mensen. Omdat ze in de natuur zich moeten kunnen weren.
1: Ja.
2: En moeten weg kunnen gaan. Want anders worden ze opgegeten of doodgemaakt.
1: Het Westnijlvirus.
2: Het Westnijlvirus
1: is volop aanwezig. Hoe druk is het nou?
2: Nou, we hebben nu, als ik het zo zie, 7 gevallen of zo. Of 6 gevallen hier bij ons. Maar we krijgen bijna iedere dag wel kraaien, eksters en kauwen binnen. Want daar gaat het voornamelijk om.
1: Ja.
2: Die de Westnijlvirus of hebben of vermoedelijk hebben.
1: Hè? Is het ook zo druk bij andere opvangcentra?
2: Ik weet dat een aantal collega's zeggen dat ze het te druk mee hebben. Maar ik weet ook dat provincie Utrecht... Hier zit de brandhaard.
1: De provincie Utrecht is de brandhaard.
2: Is de brandhaard.
1: Dat is officieel gezegd.
2: Ja, dat heeft een instantie die dus onderzoeken doet. Die heeft gezegd dat in provincie Utrecht en Gooi en Eemlandstreek... dat daar de meeste gevallen worden gevonden op dit moment.
1: Hoe komt dat? Is dat ook gezegd?
2: Nee, dat is dat niet gezegd, maar we weten wel hoe het komt.
1: Er is ook een slachtoffer gevallen onder mensen.
2: Ja, maar we weten wel dat het alleen maar vanuit de muggen kan komen. Dus het is niet van vogel op mens. Nee, het is de mug die de vogel infecteert. En het is ook de mug die de mens infecteert.
1: Ja.
2: En muggen infecteren elkaar. Want als de ene mug, de andere mug. Nou goed, en als een vogel al Westnijlvirus heeft. En een Nederlandse mug die nog geen Westnijlvirus heeft. Die prikt hem en dan gaat hij naar een mens. En dan heeft hij ook Westnijlvirus. Maar heel veel mensen merken er niks van.
1: Ja,
2: het is echt alleen maar wat kwetsbare mensen.
1: Onderliggend lijden wordt er dan gezegd.
2: Juist.
1: Dat het gevaarlijk is voor mensen.
2: Ja.
1: In ieder geval, het is volop aanwezig dat Westnijlvirus, ook vanwege het klimaat. We kijken er even naar een van de hokken. Er is een zachte piep hier op de achtergrond.
2: Dat zijn de duiven.
1: Dat zijn weer de duiven.
2: Die duiven. Daar. Ja, we hebben duiven
1: het is,
2: die...
1: Het is, ja,
2: nou het goed, gaat maar door hier.
1: Het gaat maar door. We hebben alles gezien, maar we gaan verder kijken.
2: Okay.
1: En verder te praten over het Westnijlvirus. Dan hebben we het nog ineens over botulisme gehad. Want dat is er ook nog. Kortom, Bob, je hoort het.
0: Zeker.
1: Maar de doodstrijd van die ekster, het is geen vrolijk gezicht.
0: kunnen we ons zeker een voorstelling bij maken. Dank voor dit verslag. Zo meteen na 8 uur hier meer over.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. No to Self.

0: Utrecht is wakker nog over door. Nu even andere zaken aan ons hoofd. Ja, Rita Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch een klein even terugblikje naar gisteren. Met 7, 28 graden. Ja. Wat was het maximale wat we in Midden-Nederland gisteren hebben kunnen optekenen?
1: Volgens mij 28 was dat 28 rond. terwijl de Beeld had 27,3.
0: Ja, ja, goed.
1: In Limburg is het zelfs tropisch geworden. Eindhoven 30,2 en Maastricht ook 30,2 en Arsen 30,3. Dus ja.
0: Het zat eraan te komen, hè? Zo'n piek met die hele warme lucht vanuit het zuiden van Europa vandaan. Dat treft ons vandaag niet, hè?
1: Nee, vandaag niet. Vandaag hebben wij vrij veel bewolking over ons heen liggen. En er ligt voor de westkust een regenzone klaar die van west naar oost gaat trekken. Dat gebeurt vanmiddag. Maar daarvooruit schuiven ook al een paar losse buien. Er is er eentje over het oosten van Midden-Nederland nu getrokken. En strakjes kan er vanuit Zuid-Holland ook een enkele bui over de noordwesthoek van onze regio. Zeg maar Rondeveen, de Woerden, Stichtse Vecht zo'n beetje heen schuiven.
0: Ja.
1: En het allemaal als een soort vooraflopende beschietingen op de echte regen die dus vanaf rond het middaguur eigenlijk vanuit het westen, vanuit Zuid-Holland langzaam over ons heen begint te trekken. In de middag zal op veel plekken dan ook regenachtig verlopen.
0: Bij een temperatuur van niet verder dan 20 en het loopt dus terug.
1: Ja, het loopt terug. Eerst lopen we op. Het is nu toch ook al 17,5 graden. We gaan eventjes naar 19 of 20 graden. En dan vanmiddag met die regen erin, dan zie je dat die temperatuur langzaam door de regen, daar komt ook wat koelere lucht vanuit de hogere luchtlagen die daarmee naar beneden valt, zie je hem langzaam teruglopen naar 16 graden in de tweede middaghelft. Dus dat is fris.
0: En vooral veel water dus krijgen we over.
1: Ja, ik denk zo'n van 5 tot 10 millimeter verwacht ik op de meeste plekken. De meeste regen meer in het westen van Midden-Nederland en wat minder omdat het front wat lijkt te deactiveren op zijn oostwaartse gang. Dus meer richting de Utrechtse Heuvelrug, daar wat lagere neerslagsommen.
0: Ja. Nou ja, dat klinkt als een vreemde eend in de bijt. Toch is het. Ja, precies, ik hoorde jou zeggen, het is herfst natuurlijk. Hè, meteorologisch gezien is dat zo. En is de zomer voorbij. Was het gisteren nou echt een Indian Summer Day eigenlijk?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel een Indian Summer, soort nazomerdag.
0: Ja,
1: waarbij je 's middags echt dat zomergevoel hebt. En het is, we zitten eigenlijk een beetje in een tussentijd, hè, september. Ik bedoel, dus hoogzomer. De meeste mensen hebben niet echt meer een zomers gevoel. En ook nog niet een echt herfstgevoel. Maar een beetje daartussenin. En de herfst zelf begint op 23 september, de astronomische start. Maar je ziet dat zo'n aanvangmoment nooit het echte kantelpunt is. Je glijdt langzaam, ook gevoelsmatig, richting dat herfstgevoel. Dus het is een soort tijdspanne waarin je ook nog beide kanten op kunt kijken. En af en toe doet het een beetje denken aan de zomer. En af en toe doet het meer denken aan de herfst.
0: Yes.
1: Dat. Okay.
0: Dat gezegd hebben we de dag van gisteren nog een keer onder de loep gelegd. Die van vandaag.
1: Ja?
0: Morgen, overmorgen, een beetje deze week. Hoe ziet dat eruit? Is het een beetje herfstig dan?
1: Ja, ik vind morgen ook nog wel herfstig. Lage drukgebiedje trekt over de Wadden oostwaarts. Ligt dichtbij genoeg om onze vlagerige wind te brengen. En meerdere buien. Dus morgen wordt een dag met buien, stevige buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. Een vlagerige wind. Dat is toch ook een beetje het herfstachtige weerbeeld. Wel ook mooie felle opklaringen. En donderdag en vrijdag zie je juist weer dat de kalmere kant aan bod komt. Met wolken, zon, 20 graden. En om dat herfsttintje toch een beetje kracht bij te zetten in de ochtenden. Wat veer mist.
0: Oh ja, wat was feeriek ook alweer? Want je gebruikt dat wel eens.
1: Ja, ik vind het een mooie, een beetje fabelachtige, fantasievolle. dat je een beetje in jezelf geraakt, dat mist.
0: Ja. Feeriek.
1: Feeriek, ik vind het gewoon een heel mooi woord.
0: Zeker, ja.
1: Ik schrijf het ook liefst met Q-U-E, maar dat hoort niet zo, geloof ik.
0: Dat mag jij doen, dat vind ik goed. Zo klinkt het wel als je het uitspreekt.
1: Ja, hè?
0: Ja. Dank hiervoor voor die vooruitblik ook. Dan hebben we nog een weerspreuk voor vandaag, van je te goed. Hoe gaan we deze dag dan doorkomen met jouw spreuk?
1: Toch al de eikeltjes die vallen. Vallen de eikels al voor Sint-Michiel? Dat is 29 september.
0: Ja?
1: Dan snijdt de winter door lijf en ziel.
0: Oké, dankjewel.
1: Gaan we meemaken.
0: Denk ik ook. Rita, zometeen weer, hè? 9:10. In het derde uur van Utrecht is wakker. Hou ons nog even bezig met wat er aan zit te komen. Oud en nieuw dit jaar. Ja, voor het eerst een vuurwerkverbod. Veel gemeenten geven geen ontheffing aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Want die zouden dat eventueel wel kunnen doen. Hoe denk jij erover? Hoe gaat oud en nieuw eruit zien? Ja, en horen, het wordt heel anders natuurlijk.

Maar wat vind je ervan? Laat het weten via de RTV Utrecht-app. Veel reacties al binnengekomen. Leuk, we praten daar vandaag over door. Colly doet dat in, aan tafel. En Aart doet dat in Utrecht, komt thuis. Dus vanaf 12 uur en vanaf 5 uur ook weer in de radioprogramma's. En in ons programma, Utrecht is wakker, ook even wat reacties. Henny die zegt, goedemorgen. Ja, ik denk dat het moeilijk zal gaan worden, een jaarwisseling zonder vuurwerk. Mensen halen namelijk het massaal toch over de grens. En de jeugd vindt harde knallen geweldig. Mijn voorkeur heeft dan ook wel het siervuurwerk. Denk toch nog even niet aan de jaarwisseling. Nou ja, maar toch dank voor jouw reactie, Henny Knaken. Gerna die zegt, mogen allemaal. Ik moet even nog niet aan de jaarwisseling denken, maar ik verwacht met veel vuurwerk dat mensen dat toch gaan halen, hoor. Ik hoop uiteraard op een rustige jaarwisseling. Siervuurwerk is wel mooi. Aldus Gerna ook, net als Henny. Gerna die Groeneveld zegt, vermoedelijk zal er minstens net zoveel worden afgestoken als voorgaande jaren en veel zwaarder vuurwerk aan het buitenland weer. Ik vrees dat er ook meer slachtoffers zullen zijn. Nu alvast veel sterkte voor de hulpverleners. Marieke zegt, ik ben bang dat er hier gewoon weerharde knallen te horen zijn. Door weerkaatsing van geluid tussen aantal flats is het al lastig te bepalen waar het vandaan komt, ook voor de handhavers, als die er al zijn. Het spul is overal in het buitenland immers gewoon nog te koop, dus het komt gewoon naar ons toe. Ja, daar zit wat in. Nou, kom maar met je reactie. Heel fijn. We hebben er al veel, hoor. Dank hiervoor. Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Richting 8 uur, het volgende uur. Utrecht is wakker.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
7: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
6: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit of worden uitgebuit en terug willen op het rechte pad. Volgens Keerpunt weten veel ouders niet wat ze moeten doen. Zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. De aanleiding is volgens de Houthis een Saoedische aanval vorige week op een gevangenis in het noorden van Jemen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
6: Vorige week deden de Oekraïense anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
9: nieuws uit binnen- en buitenland hier bij Radio M Utrecht. Daar zat ook Botik bij, dat is ook wel van ons, hè?
10: Ja, zeker.
9: Botik van de Zandschulp uit Veenendaal.
10: Ja, we horen hem zo om 8:30, want dan krijgen we zijn reactie natuurlijk op die wedstrijd die hij speelde op de US Open. Want hij heeft toch voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale gehaald.
9: Ja, ik vind het geweldig.
10: Ja, heel mooi. Ik heb het ook over de drukte op wegen rond Amersfoort. Dat komt door de problemen met de brug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat sloot die brug in de A28 plotseling gisteren vanwege de veiligheid van de constructie. En de provincie Utrecht verwacht dat OV-bedrijf Transdev nog meer boetes zal krijgen vanwege de grote problemen met het busvervoer in Utrecht en omgeving. Die problemen zijn nog lang niet opgelost en dat leidt tot rituitval en vertraging. En ook hoor je waarover de burgemeester van Vijf Herenlanden zich boos maakt.
9: Oké, burgemeester Sjors Vreulich dus.
10: Ja.
9: Oké, graag zelfs. Zometeen 8:30, maar wel even geduld. Want er zijn voor die tijd nog heel veel andere onderwerpen waar we over gaan praten. Utrecht is wakker.
10: Die zijn ook interessant.
9: Zeker wel.
10: Straks ook om 8:30.
9: Okay, ja. Maar ik heb eerst verkeersinformatie.
10: Oh, ja.
9: Heeft ook te maken met wat jij
10: doet. Ja, zeker. Die vroeg. Ja.
9: Laten we maar eens beginnen met de A1. Hier bij Radio M Utrecht. ANWB die zegt van Amsterdam naar Amersfoort is het langzaam rijden tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Nou, in elk geval 5 minuten extra reistijd heb je nodig. Vanaf de andere kant, Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoevelaken 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Het is druk, maar voordat je Utrecht bereikt tussen Zaltbommel en Geldermalsen, 10 minuten vertraging heeft te maken met wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. De A12 Den Haag-Utrecht van Reewijk tot Nieuwebrug, 10 minuten extra. Daarna rijdt het goed door richting Utrecht. Vanaf de andere kant, de Duitse grens richting Utrecht, als je dat breder trekt. Maar het is van Knoopend Velperbroek tot Wageningen nog altijd erg druk. 35 minuten extra doe je dus langer over je reis. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond, 10 minuten. En je hebt ook een kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, tussen Almere Hout en Eemnes. Ja, die A28, Marjolein had het er uitgebreid over. En dat gaat over die afsluiting van de A28 vanwege die veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergenbrug die genomen worden. Omrijden moet je doen, A1 A50 nemen. Maar tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is het behoorlijk druk. Ook vanaf de andere kant dus, Strand Nulde, Amersfoort-Vathorst, 10 minuten vertraging. En de provinciale wegen die zijn behoorlijk druk aan het worden. De N201 Hilversum uit Horen tussen afrit Nederhorstenberg en Loenen, zo'n 20 minuten vertraging. Je hebt vertraging op de N233 van Kesteren naar Veenendaal over de Rijnbrug. Voordat je dat bereikt heb je een kwartier tot 20 minuten extra nodig. En voor de rest houden we dat gewoon voor je in de gaten. Waar je ook onderweg bent of gaat, veilige reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: voordeeluitjes.nl.
18: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
20: Utrecht.
9: Het Westnijlvirus grijpt om zich heen bij vogels. De brandhaard zit in Midden-Nederland, de provincie Utrecht. Robert-Jan Boy is vanmorgen bij de vogelopvang in Utrecht.
17: Ja, zeker. En daar kun je inderdaad zien wat het doet, dat Westnijlvirus, met vogels. We gaan zo meteen weer even kijken in de, ja, ik noem het maar even, intensive care. Waar je letterlijk de doodstrijd kunt zien van in dit geval een ekster. Hij zei het inderdaad al, de provincie Utrecht en Gooi-Verstreek is echt een risicogebied, zegt ook al Saint-Quin van het bloedonderzoek en de bloeddonatie, et cetera. Mensen van boven de 70, wees voorzichtig. Dus als het om muggen gaat. En de provincie Utrecht is ook één persoon aan het West-Nijl-virus overleden. Dus het speelt nog steeds. En dat is hier bijna tastbaar te zien bij de vogelopvang in Utrecht.
9: We gaan er meer over horen nog na 8:30 in Utrecht is wakker. Robert-Jan, tot zometeen weer. Inmiddels 8:08 op dinsdag 8 september. Geen plaats voor verraders. Dat is dit jaar het thema bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En vandaag voor het eerst vindt de Dolle Dinsdag Dialoog plaats. Dolle Dinsdag refereert aan dinsdag 8 september 1944. Toen ging het gerucht door Nederland dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de geallieerden oprukten en Nederland op korte termijn bevrijd zou worden. Dat zou nog een half jaar zeker gaan duren. Waarom de Dolle Dinsdagdialoog? Ik ga er zometeen contact over leggen met Willem Stoor. Hij is van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dat in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en ook fijne muziek.

0: Daar heeft hij de 81 olijfje, Olivia Newton-John, een physical. Ja, iedereen was bezig met aerobics en een beetje in shape blijven en zo. En vooral ook de acteurs en zangers en zangeressen die zich daarvoor inzetten. Ook met videoclips erbij, kan ik me nog herinneren. We laten 1981 voor wat het is en we duiken toch ook wel weer in de geschiedenis op deze 8e september van het jaar 2026. En ik noem geen plaats voor verraders. Het thema dit jaar bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Voor het eerst vandaag vindt ook de Dolle Dinsdagdialoog plaats. Daar ga ik over doorpraten met curator Willem Stoor. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een dialoog. Ik heb het heel kort in het begin van dit uur even gezegd waar het over gaat. We moeten teruggaan in de geschiedenis. Hè, naar die dinsdag 5 september 1944 was het, hè, dat gerucht dat door Nederland ging, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat was het moment dat, de geallieerden eigenlijk in de buurt van Antwerpen aan het komen waren. En daardoor ging door Nederland het gerucht dat de bevrijding aanstaande was. En dat deed de sfeer wel een beetje omslaan. Sommige Nederlandse mensen haalden al hun verstopte Nederlandse vlag van de zolder. Terwijl aan de andere kant mensen die collaboreerden en ook nazi's al op de vlucht sloegen. Zo trokken ook best wel veel mensen de grens naar Duitsland over op dat moment. Alleen het duurde dus daarna nog echt meer dan een half jaar voordat Nederland bevrijd werd. In het noorden van Nederland moesten ook de zware hongerwinter overheen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die dag van geruchten en hoop is daarmee de geschiedenis ingegaan als een Dolle Dinsdag.
0: De Dolle Dinsdag, dat mensen ook ten eerste al blij waren, helemaal enthousiast waren, noem ik het woord maar eventjes, misschien verkeerd uitgedrukt, blij waren dat de vrijheid nabij was. En dat dus, dat de mensen op de vlucht sloegen, de collaborateurs, precies, zeg maar.
1: Ja, ja, dat omslagpunt, dat markeert het wel een beetje, ja.
0: En daarom gaan we vandaag terug naar die dinsdag. Het was toen 5 september, nou nu is het 8 september. Het is voor de eerste keer dat jullie dit organiseren. Waarom is het belangrijk om hier juist de nadruk op te leggen als thema?
1: Nou, ons hele jaar staat dit jaar in het thema van eigenlijk de tijd direct na de oorlog in Kamp Amersfoort. Uh-huh. Kamp Amersfoort werd tijdens de oorlog gebruikt als concentratiekamp. Ja. Met name voor politieke dingen, dus het onderdrukken van alle verzets- en anti-Duitse initiatieven. Maar na de oorlog, direct na de oorlog, werd het zoals meer dan 250 andere plekken in Nederland direct gebruikt om alle verdachten voor collaboratie vast te zetten. En met de tentoonstelling Geen Plaats voor Verraders, wat trouwens een directe opmerking is van koningin Wilhelmina op Radio Oranje over het Nederland na de oorlog, werd Kamp Amersfoort één plaats voor verraders en besteden wij dus aandacht aan die tijd.
0: Ja.
1: Waarom dat zo belangrijk is, is omdat er vandaag de dag nog heel veel nazaten zijn, mensen die opa's en oma's of misschien vaders en moeders hebben of ooms en tantes, die verdacht zijn geweest van collaboratie, soms zelfs niet eens veroordeeld. En die hebben dus allemaal die familiegeschiedenis en daar is allemaal over gezwegen.
0: Ja, hebben mensen daar last van, Willem? Dat ze fouten nog niet eens bewezen hebben, fouten voorouders hadden?
1: Ja, dat verschilt per persoon en het verschilt ook per gezin hoe ermee om is gegaan. Maar er zijn een grote groep mensen die daar last van hebben. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een schuldgevoel of een schaamtegevoel. Mm-hmm. Nazaten die wij kennen hebben ons verteld dat ze eigenlijk nog steeds wel bang zijn dat op een dag de nazaat van een slachtoffer van hun ouder voor de deur staat en iets van hen wil. Of dat mensen het idee hebben dat ze eigenlijk niet mogen zijn en dat ze altijd geleerd hebben om niet op te vallen. Ja, en daar kunnen vandaag de dag mensen nog burn-out van krijgen of last van hebben en dat soort dingen. En dan moet je op onderzoek uit.
0: Ja, en hoe uitzicht dan de Dolle Dinsdag dialoog in het Nationaal Monument Kamp Amersfoort?
1: Nou, wat wij nu hebben, omdat we nu dit jaar deze tentoonstelling hebben, hebben we heel veel aandacht voor deze groep. En we merken dat het belangrijk is om tegen deze groep te zeggen, ja, Kamp Amersfoort als museum is er ook voor jullie, is er ook om jullie familieverhaal te onderzoeken. En met de Dolle Dinsdag lezing willen wij als er volgend jaar weer in een heel ander thema zitten, elk jaar eigenlijk aandacht blijven besteden aan deze hele belangrijke periode, want daar is voor de rest niet zoveel plek voor in onze programmering en in ons museum. En elk jaar eigenlijk ook de actualiteit volgen, want die gaat nog heel erg snel rondom bijvoorbeeld het openen van het archief waar alle dossiers in zitten van de mensen die onderzocht zijn op collaboratie na de oorlog.
0: Ja, ja. Dit jaar dus het thema, maar vandaag toch wel die bijzondere dag met die dialoog. Ja. Heb ik dat goed?
1: Ja, zeker. Vandaag komt burgemeester Bolsius van Amersfoort. En die wordt geïnterviewd door Hans Anker, de schrijver van het boek Burgemeester in de Oorlogstijd. Ja. En zij gaan in gesprek samen met het publiek over de dilemma's die je hebt als burgemeester. Toen en nu. En wat daar ook een beetje de overeenkomsten in zijn.
0: Kijk eens aan. Is dat nog toegankelijk? Ik bedoel, moet je daarvoor reserveren? Of kun je gewoon...
1: Ja, op onze website kun je kaarten reserveren. De toegang is gratis. En er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
0: Kijk, goed om te horen. En goed om dit verhaal nog even kort opgetekend te hebben. Willem Stoor, dank je wel
1: voor je uiteenzetting.
0: Natuurlijk, tot de volgende keer. Hè. Dag.
1: Ja, dag.
0: Willem Stoor, de curator van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. 9 minuten voor 8:30 is het geworden.

0: Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Bijna 8:30 al geworden. Zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
1: Je hoort over de extra drukte rond Amersfoort door de afsluiting van de brug in de A28 en een boze burgemeester Vreulich van Vijf Herenland.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: 8:30, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met de extra drukte rondom Amersfoort. Eigenlijk ook wel vanwege die brug bij Nijkerk.
1: Ja, klopt, dat komt door die afsluiting. Rijkswaterstaat sloot de brug in de A28 gisteren plotseling vanwege de veiligheid van de constructie. Die brug blijft dicht tot het herstelwerk klaar is. Verkeer zoekt andere routes vanwege de afsluiting. En dat levert volgens de ANWB op verschillende plekken al files op. Op de A1 bijvoorbeeld tussen Amersfoort en Apeldoorn. En meer verkeersinformatie horen we zo van jou, Bob. De provincie Utrecht verwacht dat OV-bedrijf Transdev nog meer boetes zal krijgen vanwege de grote problemen met het busvervoer in Utrecht en omgeving. Die problemen zijn nog altijd niet opgelost. Eerder werden ook al boetes gegeven omdat er veel rituitval en vertraging was. Vorig jaar december nam Transdev het bus- en tramvervoer over. De boetes dreigen op te lopen tot meer dan €2 miljoen in totaal. Een mooi resultaat voor tennisser Botik van de Zandschulp. Het is voor de tweede keer in zijn carrière gelukt om de kwartfinales te halen van de US Open. Zijn partij tegen de Fransman Arthur Gea werd een slijtageslag van 5 sets en duurde meer dan 5 uur. En hij was niet helemaal tevreden, vertelde hij na de wedstrijd.
10: Het ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Ik had het gevoel als ik misschien 5-10% beter begon te spelen dat ik een goede kans maak om te winnen. En dat ik mijn eigen niveau ging opkrikken, dat kon wel de sleutel zijn tot de wedstrijd. En ik ben blij dat ik uiteindelijk iets beter begin te spelen.
1: Ja, en in de kwartfinale dan is de Duitser Alexander Zverev zijn tegenstander. De burgemeester van Vijf Herenlanden is niet blij met een opvallend reclamebord langs de A2 bij Vianen. Op een groot bord staat de tekst: een lul verdient meer. Nou, het is een reclame van een dienstverlener voor ondernemers die aandacht wil voor de nieuwe regels rond loontransparantie. Burgemeester Vreulich vindt de tekst niet passen in de openbare ruimte. Hij vindt het geen goed voorbeeld. We doen ons best onze kinderen geen scheldwoorden te leren, zegt hij. Nou, als je wil weten hoe dat bord eruit ziet, ga dan naar onze app of website. Het weer dan nog. Bewolking met af en toe een buitje. Vanmiddag wordt het zo'n 20 graden.
0: Oké. Ik zal toch even na te denken.
1: Jij gaat dat bord even bekijken, toch?
0: ik denk dat ik niet de enige ben. Maar ik vind wel dat de burgemeester daar een punt heeft. Ik blijf er wel neutraal in. Maar ja, moet je dat dan nou opzetten? Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar als burgervader van de gemeente Vijf Herenlanden toch wel een beetje
1: overvalt.
0: Ja, precies, zo is het. Marjolein, dankjewel. Je hebt me niet overvallen. Jij bent er sowieso weer om 9:30 voor het volgende nieuwsbulletin op de radio.
1: Tot
0: dankjewel
1: straks.
0: Voor nu. Inderdaad ga ik ook verder met verkeersinformatie ten aanzien van de vertraging. vertragingen die je kunt oplopen omdat die brug afgesloten is bij Nijkerk. De A1, daar beginnen we maar eens even mee. Is die anders? Van Amsterdam naar Amersfoort, vanaf Muiden tot knooppunt Eemnes, 20 minuten extra reistijd. Ook de A1, 30 minuten, ofwel een half uur. Apeldoorn in Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Overigens noem ik alleen de files van dik 10 minuten of langer. Dus de A2 bijvoorbeeld is erg druk voordat je de regio bereikt. Knooppunt Empel, Geldermalsen. Ook de omgekeerde richting, zo'n 20 tot 30 minuten extra reistijd vanwege de wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. Net even buiten de regio. A12, Den Haag-Utrecht, de Meer- en Kanaleneiland. Daar is een ongeluk gebeurd. Nog geen vertraging, maar dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is. Voorzichtigheid. Daar A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. 35 minuten, heeft te maken met een auto met pech. De 27 van Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. 20 minuten vertraging. En de 28, dat is richting Zwolle vanuit Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Vanwege die Hardenbergenbrug die dicht is, omrijden is het advies. En dat doe je dan over de A50 en de A1 of de A1 en de A50 vanaf deze kant gerekend. Zwolle richting Amersfoort, strand 0, de Amersfoort-Vathorst. Die kant is dus ook dicht voor alle duidelijkheid. Ik hoop dat je daarvoor allemaal een andere keuze hebt kunnen maken. Wel druk is het dan bij Nijkerk, Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de 704 in Nijkerk. Daar doe je 20 minuten langer over je reis.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De prijs

0: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
4: Utrecht is wakker met Bob.

0: werd dus wakker. Wat staat je nog te wachten? Het weer voor Midden-Nederland. We praten nog door over vuurwerk. Wat verwacht je van het vuurwerk dit jaar? Dat wil zeggen, natuurlijk is er een vuurwerkverbod. Maar hoe denk je erover? Zou er inderdaad helemaal niks afgestoken gaan worden? We praten daarover door. Graag met jou ook natuurlijk. Laat het weten via de RTV Utrecht-app wat jij verwacht voor komende jaarwisseling. En je kunt dat doen via de RTV Utrecht-app. Maar ook op Facebook, want we hebben de vraag al gesteld. Hoe zie jij oud en nieuw dit jaar in met dat vuurwerkverbod? Zal het knalloos worden of zal het toch flink tekeer gaan? Laat het ons weten. Dat hebben we natuurlijk nog in de uitzending voor die tijd. En Robert-Jan Boy is vanmorgen bij de vogelopvang in Utrecht, waar het heel erg druk is, want er komt veel voor bij vogels. En we hebben het over het Westnijlvirus, dat toch wel heel erg nare slachtoffers maakt. Op een nare manier in elk geval. Robert-Jan in Utrecht bij de vogelopvang.
1: Ja, we zitten hier weer in het...
2: Dit is even. De couveuse.
1: De couveuse, ja.
2: In de couveuse van de ziekenboeg. Een van de couveuses.
1: Je hoort het, Bob. Er wordt, de deurtje van de couveuse wordt opengedaan.
2: En hier hoor je een tortel en drie houtduiven. En het zijn hele kleine houtduiven. Die zijn in beslag genomen een dikke week geleden door de dierenpolitie. Ja. Want er was iemand die 14 duiven in huis had.
1: Maar dit is ook wel een tafereel die zegt van ja, piep, kleine vogeltjes. Ja. De veertjes zijn eigenlijk nauwelijks.
2: Ze zijn nog in het dons.
1: Houterig, een beetje aan het wapperen met die vleugelstompjes.
2: Ja. Maar die zijn aan het bedelen bij de tortel, want die willen graag eten.
1: Maar die zien er nog wel levendig uit. Maar als je hier dus verder gaat kijken, aan de andere kant van de behandeltafel,
2: van de bezoek,
1: dan zien we hier de Westnijlvirus slachtoffer. Ja, je wijst.
2: Dit is een pokkenslachtoffer, dit is een hele andere vogel.
1: Pokken zit er ook nog bij?
2: Ja, pokkelen is besmettelijk vogels onderling. Dat is vooral bij de duiven. En die kunnen net als Nederlandse, bij mensen de pokken heb je van die pulletjes. Ja. En dat gebeurt dus bij duiven ook.
1: Een pulletje.
2: Van die
1: wijs naar je neus. Je maakt een neusachtige beweging.
2: Ja, van die, hoe noemen we dat?
1: Nou ja, in ieder geval pokken. Ja. Westnijlvirus, dat is nu het thema. Eens even kijken, hoe gaat het met de ekster?
2: Ik heb een ekster, die is dood.
1: En die ekster die net nog bewoog?
2: En die net nog bewoog.
1: Oh, daar ligt hij.
2: Ja, en die is nog steeds ongecoördineerd aan het bewegen. Dus ik hoop dat hij snel naar de dierenarts kan voor euthanasie. Dit is een kraai.
1: Een kraai.
2: En die heeft, die is hier niet binnengekomen wegens de Westnijlvirus. Dus die ziet er redelijk goed uit.
1: Ja.
2: Kan van alles nog wat zijn. En hierboven hebben we een ekster die ook waarschijnlijk Westnijlvirus heeft. Hier is nog
1: dus
2: een ekster.
1: In ieder geval geen watervogels.
2: Zeker geen watervogels.
1: Zeker geen watervogels.
2: Het gaat om kraaien, kauwen en eksters. Dit zijn de drie vogels die, waar het hier bij ons het meest voorkomt.
1: En kun je ze behandelen?
2: Als het licht is, kun je ze dus heel veel vocht toedienen. Maar je moet echt kijken of het haalbaar is. Hmm. Het is heel vaak helaas euthanasie.
1: Is het duidelijk dat het meteen het Westnijlvirus is? Of wordt
2: nee,
1: ook wel
2: aan het begin zeker niet. Het is net als mensen die een griepje hebben. Ik bedoel, als jij een griepje hebt, kan je niet zeggen ik heb de Westnijlvirus. Want dat is bij mensen ook zo. Dus de ene vogel heeft hele lichte kenmerken en de andere die heeft van alles en nog wat. En dat zie je met name bij die ekster die dus nog aan het vechten is.
1: Het lijkt een beetje op vogelgriep misschien wel.
2: Het lijkt heel erg op vogelgriep. Ja. Alleen eksters, kraaien en kauwen krijgen eigenlijk geen vogelgriep. Ja. Dus vandaar dat alertheid heel belangrijk is. En we willen heel graag dat mensen ze naar ons toe brengen. En zeker als ze er een paar in een bepaalde omgeving zien. Want stilstaand water is hier ook heel gevaarlijk voor. Want muggen gedijen bij stilstaand water. En door dat stilstaande water krijg je meer muggen. En die gaan dus weer vogels infecteren.
1: Ja, en die kunnen weer naar de mensen gaan.
2: En die muggen kunnen ook naar de mensen gaan.
1: En dan heb je de poppen aan het dansen. Ja, we zeiden al eerder, één persoon overleden in de provincie Utrecht. Ja. Provincie Utrecht is brandhaard.
2: Ja, het gaat vooral om kwetsbare mensen. 70+ en kwetsbare mensen. Dus we moeten niet, vind ik, echt paniek zaaien. Nee. Maar wees voorzichtig. Kijk, als je naar de tropen gaat en je weet dat daar malaria is, dan kan je ervoor kiezen om iets in te nemen. Nou, ik zelf doe dat niet. Maar gaan we ze goed bedekken.
1: Maar hoe zie jij de toekomst? Ik bedoel, we praten nu over Westnijlvirus. Botulisme hebben we het eerder over gehad. Je hebt de tijgermug, het wordt warmer. Dat gaat allemaal door. Wat gaat dat allemaal betekenen?
2: Ik denk dat er meer ziektes in Nederland komen uit de tropen. En dat is heel logisch.
1: Slapen we straks met een klamboe?
2: Wie weet.
1: Nou, eens even kijken dat als het kouder wordt. Dan Dan wordt het ook rustiger hier in de ziekenboeg. Want hier hoor ook weer een geluidje. Dat je denkt, wat zegt dat vogeltje allemaal?
2: Er is weer een duif die aan het bedelen is. Die heeft honger.
1: Een duif. Dat zit er ook nog bij. Sterkte met het West-Nijl-virus.
2: Dankjewel.

0: een vreemde eend in de bijt met 7, 28 graden. Het was echt in Midden-Nederland ook ontzettend warm. Wel veel wind erbij, maar vandaag niks van dat alles ten aanzien van die temperaturen.
1: Nee, we hebben wel een windje, maar niet zo stevig als gisteren. Vanavond kan even de wind wat uithalen als er buien komen. Maar voor de rest is het ook bewolkt. Gisteren hadden we natuurlijk veel zonuren. Vandaag moeten we de zon vanochtend af en toe zo'n beetje zoeken in een kleine bescheiden opklaring. Uh-huh. Het is wachten op de gestage regen die vanmiddag over ons heen gaat liggen. En daar vooruit valt lokaal een beetje regen of een bui. Waarnemer Jeroen Jans uit Breukelen meldde daar dat er af en toe wat lichte regen valt. Er zijn een beetje de inleidende beschietingen van het regengebied dat vanmiddag over ons heen komt te liggen. Uh-huh. Ja, en dan zit je in gestage regenval en dan gaan we de millimeters optellen. Waarschijnlijk zo'n 5 tot 10 millimeter. En dan zie je ook dat de temperatuur die eerst nog omhoog gaat. We zitten nu ook nog op 17,5, 18 graden. En we gaan naar 19 of 20 graden. En zie je dat die vanmiddag in de regenval langzaam gaat zakken.
0: Precies, dan wordt op een knopje gedrukt en dan gaat maar een paar etages naar beneden.
1: Zeg down,
0: maar.
1: Down. Ja.
0: Niet down the drain, maar gaat wel een paar graden naar beneden.
1: Er gaat wel een paar graden af, zeker. Ja.
0: En veel regen dus staat ons te wachten. 5 millimeter is al heel veel.
1: Ja, 5
0: veel,
1: tot 10 millimeter, dat is zeg maar 5 tot 10 liter op een vierkante meter. Dat is aardig wat. En zeker aan het eind van de middag, begin avond, kan er aan het einde van die gestage regenzone kunnen een paar straffe buien zitten. Die kunnen het neerslagniveau nog een beetje opkrikken. En daar zou ook nog eventjes rond het avontuur even een felle wind op kunnen zitten om dat herfstachtige gevoel echt te completeren.
0: Nou, ik heb er op zich wel zin in de dag van vandaag. Maar het is wel even andere koek ten opzichte van gisteren bijvoorbeeld.
1: We moeten heel flexibel zijn de komende tijd in van ons herfstgevoel naar zomergevoel, lentegevoel. Dat we dat een beetje flexibel houden.
0: Ja, maar dat gaat toch wel lukken. We houden toch
1: zeker
0: wel vol, denk ik dan.
1: Kunnen wij.
0: Goed, jij bent er vanmiddag ook weer in aan tafel natuurlijk. En Utrecht komt thuis bij Aart. Dus eerst bij Connie en dan bij Aart. Dus praat ons dan ook weer even bij de ontwikkelingen. Dank je wel voor
1: ga
0: nu.
1: Ik zeker doen.
0: Ik spreek je vrijdag weer, hè, voor Utrecht.
1: Gaan we doen.
0: Oké, doei. Hoi Grita. Doeg. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat dat klinken? Oudjaarsavond 2026, dit jaar dus. En het begin van het nieuwe jaar 2027. Want we hebben een vuurwerkverbod, ook vuurwerkverenigingen. Veel, althans, wordt gezegd, je mag niet vuurwerk afsteken. Ook al zou je het aanvragen, dan gaat dat niet door. Hadden we het vorige week nog even over met burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Want daar geldt al een tijd een vuurwerkverbod. Nu dus helemaal niet. En dat geldt voor veel plekken. Hoe ziet het eruit? Nou, reacties zijn welkom via de RTV Utrecht-app of op Facebook. Tradities, die zijn er, zo zegt Pieter van den Berg. Die tradities zijn er om voorgoed vaarwel te zeggen. Een van die bizar belachelijke tradities is dat vuurwerk om het oude jaar weg te schieten. Maar die traditie is de laatste 20 jaar volledig gedegenereerd in onnodige ziekenhuiskosten, geluids- en milieuoverlast, gestreste mensen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. Dus wat een opluchting zal dat worden als dat binnenkort allemaal verleden tijd is. Uitroepteken. Pieter, dank voor jouw reactie in dit geval ook. Ja, het wordt een andere jaarwisseling, dat mag duidelijk zijn. En dat geldt ook voor Ridi Buijs. Zijn idee is, ik denk dat er gewoon wel massaal vuurwerk afgestoken zal gaan worden. En dat de politie niet zal handhaven. En dat we 1 januari weer de aantallen gewonden op het nieuws gaan horen. Ja, Den Haag kan heel veel bedenken, maar als er niet gehandhaafd wordt of kan worden, verandert er helemaal niks. Nou, reacties blijf ze sturen via de RTV Utrecht-app of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Want daar praten we er graag over door. In Utrecht komt thuis bij Aart en bij Connie. En dat is natuurlijk vanmiddag al van 12 tot 2. Ik zeg zometeen veel plezier bij Edwin met het Nederlandse lied. Ik doe nog even een Engels liedje van de Doobies. Wat een heerlijke plaat uit 1976. Listen to the music en blijf vooral luisteren naar de muziek en alles wat we hier gaan brengen op Radio M Utrecht. Maak er een goede dienst van. En morgen is er een nieuwe Utrecht is wakker vanaf 6 uur.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
4: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
5: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
4: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal mee rijden.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
4: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
5: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
4: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
3: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
6: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
7: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
8: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. De naam dag van de alfabetisering verdwijnt overigens. Het woord alfabetisering is te moeilijk. Veel mensen kunnen het woord niet uitspreken. Vanaf volgend jaar heet de dag gewoon lezen en schrijven. Welkom bij 1x1 met vandaag aandacht voor een bijzondere mijlpaal van wielervereniging Eemland met René Leijen en een nieuw jubileumboek. Hélène de Leroy vertelt waarom ze in het oude Tempelbos in Soesterberg klaar stond om graafmachines tegen te houden. Mariette van Oosterwijk-Bruin neemt ons mee langs de padeltjes van Baren tijdens de Open Monumentendag. En Peter Beijer brengt een bijzonder fotoverhalenboek uit als eerbetoon aan een bekende Soesterfotograaf. Dit is 1x1 Musica.

0: Dat was natuurlijk Aerosmith met Walk This Way. 100 jaar koers, 100 jaar snot voor de ogen en 100 jaar chaspatat. Wielenvereniging Eemland viert dit jaar een magische mijlpaal. De club bestaat maar liefst 1 eeuw. En 1 eeuw is straks in een prachtig boek gevat. Niet waar, René Leijer, die hebben we nu aan de lijn. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel pagina's bestaat het boek eigenlijk?
1: 140.
0: 140, dus je hebt het niet aan die 100 gehouden. Dat was natuurlijk, meer te vertellen. Wat heeft...
1: het was iets meer inderdaad.
0: Nee, ja. Wat heeft wielervereniging Eemland allemaal voortgebracht aan toppers? Dat zijn er nogal wat.
1: Een hoop. Voor de oorlog al hadden we een hele beroemde baanwielrenner, Stefan Veger. Die is helaas in 1936 verongelukt op de wielerbaan van Gent. Maar dat was volgens vele kenners uit die tijd de beste Amersfoortse renner van voor de oorlog.
0: Ja.
1: Na de oorlog hebben we ook nog wel wat kampioenen voortgebracht. Ik denk aan Peter Kistner, Nederlands kampioen in 1970. Natuurlijk aan Monique Knol, Olympisch kampioen in 1988 in Seoul. Maar ook in het huidige peloton rijden nog heel veel renners met een Eemland verleden.
0: Ja, Monique de Bruin natuurlijk, hè? Monique de Bruin, ben je
1: vergeten? Monique de Bruin, ja, ook niet te vergeten inderdaad. Maar we hebben natuurlijk Wilco Kelderman bij de club gehad. Lars van der Haar, wereldkampioen crossen. En de huidige toppers bij die wat jongere renners. Puk Pietersen, ja. Micha Bredewold, Darren van Beckham, Nienke Vinke. Dat zijn de aanstormende, althans, dat is wat nu hoog staat in de wereldranglijsten.
0: Ja, Monique Knol, die heeft natuurlijk een legacy bij jullie achtergelaten.
1: Zeker.
0: In de vorm van, zeg het maar.
1: Nou, het mooie is, net een jaar nadat Monique Olympisch kampioen was geworden, hebben we bij de club eindelijk het eigen parcours geopend. Ja, dat is op Sportpark Zielhorst. Dat heeft heel lang geduurd voordat de club een eigen parcours had. En de eerste wedstrijd op het parcours daar zit een klein klimmetje in, eigenlijk gewoon een viaduct. En dat is de Col du Knol gaan heten.
0: Ja, geweldig.
1: Ja,
0: dat is een kuitenbijter, hè?
1: Ja, het is niet meer dan 6 meter hoog. Maar er zijn nog steeds mensen die er last mee hebben, inderdaad. Ja,
0: precies, zeker op het laatste end, hè, richting finish. Oh,
1: precies.
0: Oh, maar er komt waarschijnlijk ook nog wel een Puk Pietersen bocht aan, neem ik aan.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad.
0: Ja. Goed, jullie zijn begonnen eigenlijk in 1926 met de Pedaalridders.
1: Ja, zo heette de club.
0: Ja.
1: Er was een groep enthousiastelingen die elke zondag in Utrecht naar het wielrennen ging kijken. En die op een gegeven moment dachten van dat kunnen wij in Amersfoort eigenlijk zelf ook wel.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft toen geleid tot de oprichting van de Pedaalridders. Wat opvallend is dat de eerste tijd er officieel niet gefietst mocht worden op de openbare weg. Er was een verbod om te racen op de openbare weg. Dat vond de overheid allemaal maar gekkigheid, dat gedoe met die wielrenners. En dat was hartstikke gevaarlijk, dus dat was verboden. En er zijn in die tijd heel veel grasbaanraces georganiseerd.
0: Oh ja, dat is ook waar, ja. Zeker ook op Beerkhoven.
1: Beerkhoven, ja, klopt. Heel veel grasbaanraces. Maar ze deden overdekt in een café, deden ze ook wel home trainer wedstrijden. Allemaal om maar dat verbod om te wielrennen op de openbare weg te omzeilen.
0: Ja, de Pedaalridders.
1: Wielrennen, ja.
0: De Pedaalridders, dat is eigenlijk een vereniging, zat zowel in Amersfoort als in Soest, geloof ik, hè? Of is het alleen maar een Amersfoortse bloedgroep?
1: Het was een Amersfoortse vereniging, netjes opgericht in Amersfoort. Maar er waren langzamerhand natuurlijk ook veel renners uit de regio.
0: Mm-hmm.
1: Knol en de Bruin komen ook uit Soest.
0: Ja, nou ja, Knol, dat is eigenlijk een Vriezin, maar goed.
1: Die is uiteindelijk door de Bruin weer meegesleept. Van, ze waren alle twee fanatiek aan het schaatsen. En de Bruin zegt tegen Knol, ik heb een leuke bezigheid voor in de zomer.
0: Precies.
1: En dat is wielrennen. En dat doen we bij de Pedaalridders.
0: Ja, wat kun je er nog meer van seante dingen noemen uit de geschiedenis van Eemland?
1: Nou ja, de grote klap is in de jaren 50 gekomen, zeg maar, toen een groep ontevreden leden uit de Pedaalridders stapte en een eigen vereniging oprichtte, Ren en Tourclub Amersfoort.
0: Waar zaten jullie toen?
1: Sorry?
0: Waar zaten jullie toen?
1: Op de Nijverheidsweg.
0: Oké. Okay.
1: Daar was een soort houten keet. De oude kleedlokalen van een voetbalclub, die hadden ze op de kop getikt. En dat is toen jarenlang, heeft dat gefungeerd als, als clubhuis. En die zoektocht naar dat eigen parcours, die heeft vrij lang geduurd. Tot de gemeente op een gegeven moment zei van, nou, we gaan in Stielhorst een sportpark neerzetten. En daar zouden jullie eventueel een parcours en een clubhuis kunnen krijgen. Maar dan wel op voorwaarde dat jullie één club worden. Dat jullie gewoon gaan fuseren.
0: Ja.
1: Nou, dat is op zich een hele logische gedachte. De gemeente had niet zoveel zin om dat aan twee verenigingen te gaan verhuren.
0: Nee.
1: Dus zeg maar 40 jaar nadat ze uit elkaar waren gegaan, zijn de clubs weer samengegaan.
0: Ja, het is altijd voortvarend gegaan met de club, of is het af en toe wel eens heel moeilijk geweest?
1: We hebben het boek de titel gegeven, Vallen, Opstaan en Weer Doorgaan.
0: Daarom
1: en dat
0: juist.
1: Is natuurlijk essentieel in de wielersport. Hè?
0: Ja.
1: Een wielrenner die valt, die zet zijn stuur recht, die klopt het stof van zijn mouwen. En die voelt of die niks gebroken heeft en die stapt weer op.
0: Ja.
1: En zo is dat met een wielerclub natuurlijk ook. In die 100 jaar zijn er ook wel dingen gebeurd. Nou, ik zeg net al, die afsplitsing, dat heeft er bij heel veel mensen...
0: Keihard ingehakt, hè? Jazeker.
1: Ja.
0: Een heleboel mensen met een slot voor de ogen natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, het grappige was dat op wielrengebied, die renners die interesseerden dat niet, want die reden gewoon tegen elkaar.
0: Ja.
1: En of je nou een shirt aan hebt van een concurrerende club uit je eigen gemeente of een shirt van een club van buiten de gemeente.
0: Ja, nou, begrijp
1: ik. Dat maakte natuurlijk, weet je, op wielergebied ging dat gewoon lekker door.
0: Ja.
1: En die strijd is, of strijd, dat was natuurlijk altijd een beetje een bestuurlijk gedoe.
0: Ja, ja.
1: En nou ja, zo zijn er wel meer. Zoals bij elke vereniging zijn er altijd wel fases waarin het wat minder lekker loopt.
0: Tuurlijk, maar goed, de laatste 5 jaar, dat is echt 4 vingers in de neus. Hè? Het gaat voorvarend.
1: Zeker.
0: Het gaat heel erg goed. Hoeveel leden tellen jullie nu?
1: 300.
0: Zitten er nog talenten in? Natuurlijk, noem er één.
1: Zeker.
0: Kun je er eentje noemen, nou, of liever niet?
1: Nee, nou ja, bij de jeugd rijdt wel wat talent rond. Maar het is niet zo handig om daar allerlei namen te koppelen.
0: Nee.
1: Om het verwachtingspatroon niet te hoog te maken.
0: Ja.
1: De club heeft de laatste jaren vooral ingezet. Niet zozeer op de P van presteren, maar op de P van plezier.
0: Precies, en de P van Puk Pietersen natuurlijk.
1: Ja. Nou, die komt nog wel eens langs om een gasttraining te geven.
0: Zeker.
1: Aan jeugdrenners en zo. Dat zijn, voor die jeugdrenners zijn dat natuurlijk altijd prachtige avondjes.
0: Maar goed, bij de overhandiging van het boek komt zij natuurlijk ook langs.
1: Wij hopen het.
0: Ja.
1: De uitnodigingen die gaan deze week de deur uit. En bij de toppers staat het al in de agenda, want die hebben natuurlijk een iets vollere agenda.
0: Ja.
1: Het boek wordt gepresenteerd begin oktober. Nou, dat is gelukkig net in de periode tussen het wegseizoen en het veldseizoen.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat een aantal van onze toppers gewoon aanwezig is.
0: Precies. Monique Knol die komt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Die neemt haar gele shirt nog mee van de Tour de France.
1: Ik hoop het.
0: Ja, maar ik kan het zo
1: dat
0: vinden hoor.
1: Zijn.
0: Ik ben een paar jaar geleden bij haar geweest en toen haalden ze uit de bovenste la. Dat een gele trui van de Tour de France. Ja, en als je dan Monique Knol ziet anno 2021, dan denk je van ja, er is toch het een en ander gewijzigd aan het lichaam.
1: Ja. Ja, precies.
0: Goed.
1: Nee, wij zijn er ook geweest. En daar hangt pontificaal, als je binnenkomt, nog de borden die ze gekregen hebben bij de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: En er staat een schaal met alle Olympische medailles. En
0: prachtig, ja, geweldig.
1: Geweldig, ja. Om mee te maken.
0: René, ja. Leijen, je kan natuurlijk oeverloos doorgaan met verhalen vertellen. Ik zie jou, denk ik, volgende week, geloof ik, hè, woensdag. Ja, dan
1: ja,
0: is het een heel ander verhaal.
1: Woensdag.
0: Mag ik jou danken?
1: Graag.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan. Jo, tot ziens. Dag.

0: De absolute toppers uit Engeland, Depeche Mode. Ik heb ze 5 keer geloof ik gezien. People are people, een geweldig nummer. Lekker swingend in het oude Tempelbos in Soesterberg. Zouden gisteren de werkzaamheden aan het tijdelijke dassenraster worden hervat. De rechter gaf de gemeente op 20 augustus toestemming om daarmee door te gaan. En het bleef stil in het bos. Waarom? Nou, dat vragen we natuurlijk aan Helen Leroy. Helen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar zaten jullie dan met een tafeltje, lekkere koffie, croissantje erbij, een belegd broodje, fluitende vogeltjes en daar is het bij gebleven.
1: Daar is het bij gebleven. We wilden gewoon weer een klein statement maken, een zacht verzet. Dus we bedachten een breakfastclubje eigenlijk.
0: Precies. Ja. Maar goed, jullie zijn toen de broodjes gaan snijden en het bleef stil. Dat is natuurlijk een deceptie, of niet?
1: Er kwamen huppelend langs. Aan de ene kant was het natuurlijk heel fijn dat ze niet kwamen. Maar we hadden ze wel verwacht. Dus we dachten, ook een beetje een teleurstelling. Maar we moeten misschien toch nog wel wat vaker daar zo gaan zitten. Want wanneer gaan ze wel beginnen, dat weten we natuurlijk nog niet.
0: Nee. We hadden een beetje ruis op de lijn.
1: Afgewend is.
0: Nee, we hadden even wat ruis op de lijn. Je bent eventjes wat weggevallen, een paar seconden. Maar goed, het ligt in ieder geval niet aan de radio. Het ligt ook niet aan de computer. Het ligt ook niet aan aan de smartphone.
1: Oh.
0: Nee, maar goed, maakt niet uit. Toen hebben jullie gewoon het tafeltje opgeruimd en jullie zijn weer naar huis gegaan.
1: En ook niet aan ons.
0: Nee, zeker niet. Die ruis zat zeker niet bij. Dus je ruis zat misschien bij die...
1: Maar er is tafeltjes en...
0: Hé, kom op. Ja, je bent weer even weggevallen.
1: Ik weet
0: niet wat er. Ja, ik ben er nog, maar ik weet niet precies wat er aan de hand is met de telefoonlijn. Goed, we gaan er gewoon weer even door.
1: Nee, dat is raar.
0: Ja, maar goed, het zal wel aan een kabeltje liggen.
1: We gaan door. Niet.
0: We gaan gewoon door.
1: We hebben daar gezeten als zacht verzet. Ja. We gaan gewoon door.
0: Ja, ga maar gewoon door.
1: Kijk, als zij aan dat dassenraster verder gaan, dan moeten ze aan het eind van het raster waar ze nu gebleven zijn, dan zullen ze toch iets moeten kappen. En dat kan natuurlijk niet. Dus vandaar dat ze misschien nog even dachten, wat moeten we hiermee aan? En wanneer wel? Wij weten het niet.
0: Nee, ik had begrepen dat ze op 23 oktober geloof ik weer langskomen met de graanmachine.
1: Helemaal weggevallen, Arjen.
0: Ik denk dat we nog even gaan opnieuw gaan draaien. Misschien is dat het beste.
1: Dat weet
0: ik. We draaien nou nog 1 keer.
1: Oké.
0: Leg de telefoon maar even op de haakje. Wordt opnieuw ingezet.

0: goed, we gaan het nog een keer proberen. In het oude Tempelbos in Soesterberg zouden gisteren de werkzaamheden aan het tijdelijke dassenrooster worden hervat. Maar niemand kwam. Er zat alleen iemand aan tafel. Wat zeg ik? Er zat een klussertje aan tafel. En die wachtte gewoon leidzaam af tot de graafmachine zou komen. Een ervan is Helen Lugwa. En die hebben nu aan de telefoon. En zij is actiecomité behoud oude tempel in Soesterberg. Zo kan ik het allemaal weer samenvatten. Maar goed, het tafeltje werd opgeruimd. En toen?
1: En het tafeltje staat klaar om weer neergezet te worden. Wanneer wij denken van het zou nu wel kunnen gebeuren. Want Het is natuurlijk nog niet klaar. Zij willen natuurlijk door. En wij willen dat verstoren.
0: Ja.
1: En het gaat natuurlijk allemaal. Kijk, de ODU heeft nu geen uitspraak gedaan. Dat is pas op 23 oktober. Dus die geven het advies. Laat ons eerst nog verder uitzoeken. Want het gaat natuurlijk allemaal over die ontheffing voor die das.
0: Juist.
1: En dat is het grote heikelpunt. De gemeente denkt al doordat ze voorbij kunnen gaan en die ontheffing niet nodig is. En dat ze gewoon een raster kunnen zetten om op die manier in hun beleving de das te beschermen. Maar die dassenroosters zijn eigenlijk gevaarlijk voor de dassen. Dus ja, willen ze dan eigenlijk die dassen weg hebben of wat is dit?
0: Ja, maar goed, die graafmachine zou gisteren komen. En die was natuurlijk, die man die dat ding bestuurt is natuurlijk dan in overtreding. Dat mag je helemaal niet.
1: Exact. Dus dan kunnen wij gewoon wel weer iets opstarten.
0: Ja.
1: En dan gaat het hele riedeltje weer weer opnieuw. En dat kost natuurlijk weer handen vol geld. En ja.
0: Ja, dan is het toch wel de aanhouder wint. Hè? Want zo'n gemeente, ja, ik denk dat zij toch wel een sterke partij zijn als het gaat om de financiën. En jullie moeten het allemaal via de crowdfunding doen.
1: Ja, maar dan onderschat je ons toch, de aanhouder wint. <Ja. laughs> Wij zijn nu 8 jaar bezig en dat bos gaat blijven. Dus je zegt het heel goed, alleen wij zijn de vasthoudende aanhouders.
0: Ja, jullie hebben ook regelmatig bosbezichtigingen natuurlijk, ook met een hele grote groep natuurlijk, 1 keer per week.
1: Wij doen op dit moment iedere zondagmiddag van 2:30 tot 2:30 een stiltewandeling. Ook weer vanuit dat stille verzet en mensen kunnen aansluiten, zien hoe mooi het bos is. We sluiten altijd af met iemand die een verhaal over het bos of over de bomen vertelt. Afgelopen zondag was dat Gerben Stormbroek van POS. De week daarvoor was dat Dave van de Partij voor de Dieren. Dat is altijd erg leuk. Dan kom je weer meer te weten over van alles wat te maken heeft met het bos en met verzet. En dus dat is mooi. En aanstaande zondag, de 13e, hebben we een bossendag. Dan hebben we weer de stille wandeling. Maar dan is er ook schminken voor kinderen. Kleine mini-spandoekjes maken. De klimmers die altijd aan onze zijde zijn, die komen een klimtraining geven. Dus een hoop reuring in het bos.
0: Ja, maar de spandoekjes mag je natuurlijk niet laten hangen. Hè? Want er is er altijd wel een ambtenaar die dat allemaal weghaalt, of niet?
1: Ja, nou ja, we gaan ze wel ophangen en kijken wat de gemeente doet. Hè?
0: Ja, wat voor wapenfeiten kunnen we nog van jullie verwachten?
1: Wat zeg je?
0: Wat voor wapenfeiten kunnen we nog van jullie verwachten de komende tijd?
1: Nou ja, dus de aankomende tijd is dat we misschien weer die ontbijttafeltjes neer moeten zetten als wij denken het gaat nu gebeuren. Dan hebben we natuurlijk dat vandaag zitten een aantal mensen van ons bij de bezwarencommissie voor de Rode Eekhoorn. Morgen hebben we de voorlopige voorziening van de kap bij de rechtbank in Utrecht. Dus we zijn ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen. We hebben nog altijd een heleboel in petto. Maar ook een heleboel dingen komen spontaan op als we denken, oh, dit staat er aan te komen. Hoe kunnen wij daar vanuit stil en zacht verzet iets tegenover
0: stil
1: zetten.
0: Stil en zacht verzet, dat is wel heel erg mooi gezegd. Helen Lorra, mag ik jou danken? Jij bent van actiecomité Behoud de Oude Tempel. Ik denk dat er binnenkort weer een tafeltje staat in het bos met heerlijke broodjes. En iedereen kan aanschuiven eigenlijk, hè?
1: Ja, en jullie ook, hè?
0: Jazeker, maar wij moeten boven alles staan. Dat begrijp je natuurlijk wel. Wij zijn onafhankelijk. Ja. Maar goed, Helen Lorra, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dat was Army of Love, Crucified.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk weer even naar buiten. Het is grijs, maar blijft het grijs?
2: Het wordt nog grijzer.
0: Ach,
2: dus de wolking wordt dikker en daar gaat over een paar uur regen uitvallen. En dat kunnen grote hoeveelheden worden. Met de meeste regen valt in het kustgebied. Er kan tot en met morgen 50 mm vallen. En bij ons zitten we zo rond de 20. Dus en daarna, dus morgen. En morgen krijgen we, is het regengebied, moet ik eerlijk zeggen, is vanavond weg. Maar dan komt er nog een buiencomplex aan morgen en er kan ook nog een millimeter of 10 uitvallen. Dus we zitten in de buurt van de 30 millimeter.
0: Ja, de lieslaarzen kunnen aan.
2: Ja, maar als we eventjes het in een breder perspectief bekijken. Bij onze oostgrens houdt het ons een beetje op, dus in Duitsland valt bijna niks. En de Rijn is maar iets buiten het kritieke waterpeil gekomen, dus dat houdt niet over. En dan zal het waterpeil ook de komende weken misschien nog verder dalen.
0: Ook dat
2: dus,
0: nog?
2: Ook dat nog, want er valt niks.
0: Nee.
2: Nou, hier in Nederland, dus na die twee dagen, is het nog wel lichtwisselvallig. Er kan af en toe een buitje vallen. De temperatuur blijft gematigd, meestal onder de 20 graden. En dan zou dan een volgende regenperiode aanbreken, maar daarover meer.
0: Ja, dat kan ik alleen maar zeggen. Kortom.
2: Kortom, heel veel regen, vooral langs de kust, maar het midden doet ook mee. 20 tot 30 millimeter, aan de kust zo'n 20 millimeter meer. En dus vanmiddag totaal verregend en morgen ook is de middag toegewijd aan regen. En daarna overwegend droog tot lichtwisselvallig. Temperaturen blijven aan de koele kant.
0: Nou, ik hoop. Ik neem in ieder geval mijn paraplu mee. Dus dat komt allemaal goed uit. Goed, ja. Wij gaan het morgen weer helemaal treffen. Klaas, okay. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Dat was de zomer van 1967. Dat waren de Mindbenders met The Ladder. Ontdek aanstaande zaterdag de verborgen schatten van Baren tijdens de Open Monumentendag. Het is dé perfecte kans om een exclusief kijkje te nemen achter de façades van het lokaal erfgoed en de rijke geschiedenis van Baren te beleven. Vorstelijk Baren, wel te verstaan. En degene die daar alles over weet is Mariette van Oosterwijk-Bruin. Goedemorgen, Mariette.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van comité Open Monumentendag Baren.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Dus, en hoe lang al?
1: Dit is het derde jaar dat ik het doe. En nou, gelukkig zijn we nu met z'n drieën in het comité. Dus het is allemaal wat soepeler aan het lopen en daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja, wat voor nieuwigheid kunnen we allemaal verwachten tijdens Open Monumentendag Baren?
1: Nieuwigheid? Nou, ik vind heel leuk dat de Vorstelijk Baren Express, het kleine trammetje, ook mee gaat rijden. En een soort hop-on, hop-off dienst gaat doen door Baren. Waardoor mensen op de ene plek kunnen opstappen, op de volgende kunnen afstappen. Oh, okay. En dan weer een keer meerijden. Dus dat is duidelijk extraatje.
0: Ja, een soort mystery tour, hè, van de Beatles.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja.
1: Het zijn wel vaste haltes, dus het wordt niet heel spannend. En dat is maar goed ook, want anders weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Mm-hmm. En dat wil je toch wel als je aan zo'n rondje begint. Ja, het leuke is dat we hebben wel 18 punten waar mensen terecht kunnen. Mm-hmm. Dat wel, het zijn er iets minder, 16. En het loopt allemaal heel lekker. Daar ben ik heel blij om.
0: Oké, okay, nou goed. Wij gaan even in het treintje zitten met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Wat kunnen we allemaal beleven? Neem ons eens mee naar twee panden.
1: Ja, nou wat wel duidelijk nieuw is, is dat in het Kantonspark de wintertuin, die krijgt extra aandacht. En de wintertuin is een prachtige grote kas. Baarnaars, die kennen hem wel. En die weten ook dat het een lastig pand is. Het heeft een tijd leeggestaan. En nu is er een huurder gevonden en die gaat per 1 januari echt aan de slag. Ze heeft al grote plannen. En zij heeft zaterdagmiddag van 2 tot 5 ontvangt ze graag mensen om te laten zien wat ze van plan is.
0: Oh ja, maar goed, wat zij van plan is? Ja, dat is een ondernemend Baren, dat is niet vorstelijk Baren. Wat kunnen we allemaal zien? Wat kunnen we allemaal beleven? De ogen willen wat.
1: Nou, ja, wacht even. Die kas die is wel degelijk een belangrijk monument.
0: Ah, het gaat om die kas, juist.
1: Het gaat om die kas. Het is een rijksmonument. Maar om zoiets overeind te kunnen houden, moet je wel geld verdienen.
0: Dat begrijp
1: ik. Dus er moet iets gebeuren en dat gaat ze vertellen wat ze allemaal gaat doen in die kas. Om hem eens voor in zijn volle glorie te kunnen beleven en zelf ook nog ervoor te zorgen dat ze een boterham daaraan verdient.
0: Ja, wat gaat ze doen? Tipje van de sluier?
1: Nee, dat weet ik zelf ook nog niet goed.
0: Nou, heel klein tipje, heel klein tipje.
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Nou, gaan we weer.
1: Ik kan het niet vertellen.
0: Dan gaan we weer in de treintje zitten, gaan we naar het volgende pand.
1: Ja.
0: Neem ons mee.
1: Nou, kijk, dan is als ik in het ritje ga maken zoals ik het me voorstel, dan is de volgende is het gemeentehuis. En dat is uit 1908. Vorig jaar heeft dat heel veel belangstelling gekregen. En er is ook weer open dag van de gemeente. En tegelijkertijd hoop ik dat er verteld kan gaan worden hoe dat pand verduurzaamd gaat worden. En dan denk je van ja, verduurzamen, dat moeten we allemaal, dat doen we allemaal. Maar dat is ook de redding van het erfgoed. Dat je het verduurzaamt, zodat het in de toekomst mee kan.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is een belangrijk punt.
0: Dat is een heel belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is natuurlijk, ja goed, we hebben al die villa's van buiten en van binnen mogen zien. Dat is ook zo. Hè? We mogen overal naar binnen waar anders een slot op zit. Dat is wel uniek, vind ik.
1: Ja.
0: Tijdens Monumentendag Baren. En dan komen we terug met het treintje bij de opstapplaats voor de volgende, voor de volgende mensen.
1: Nou ja, een van die haltes is dus het gemeentehuis, waar overigens om 9:45 de opening van mijn Open Monumentendag plaatsvindt. Ach. En dat zal Hugo Prakker, de wethouder, doen. En stel dat we verder rijden vanaf het gemeentehuis, dan kunnen we naar Villa Bergendal.
0: Oh, dat nemen we nog eventjes mee. Die tijd hebben we nog eventjes. Wat kunnen we daar allemaal zien? Wat kunnen we daar zien?
1: Een prachtig oud huis. En het mooie is dat de organisatie die het in eigendom heeft, die heeft gelukkig behoorlijk gerestaureerd. Die heeft de centjes daarvoor. Mm-hmm. Dat is een grote luxe. Het is werkelijk prachtig om daar een keer rond te lopen en het verhaal te horen van het echtpaar. Het was echt één echtpaar die dat voor zichzelf heeft laten bouwen.
0: Hoe heette dat echtpaar?
1: Luden.
0: Luden, oké. Okay.
1: Een bankiersfamilie.
0: Ja, die hadden wat centjes, absoluut.
1: Die hadden wat centjes. En dat was toen ook nodig. En dat is nu ook nodig om dergelijke dingen in stand te houden. Als je het nog niet gezien hebt, grijp je kans en loop er.
0: Wat is nou zo mooi aan dat gebouw? Ik kan me voorstellen dat het interieur fantastisch is. Maar wat voor delen van het interieur zijn verbazingwekkend mooi?
1: Nou, er is een hele grote open haard. Met gigantische natuurstenen pilaren. Dat is een van de restanten. Jammer genoeg is er van het interieur niet heel veel meer over. Wat ook heel leuk is, is hoe de trappenhuis beschilderd is. Met gemarmerd beschilderd. Ja. Alsof het natuursteen is. Oh, maar dat okay. is het niet.
0: Nee.
1: Dus degene die dat kan, dat is ook eigenlijk zo'n kunstenaar die daar dan met kwast en allerlei andere hulpmiddelen het doet voorkomen alsof dat natuursteen is.
0: Ja, is het gebouw ook geornamenteerd? Zitten er ornamenten?
1: Van buiten, ja.
0: Welke ornamenten kunnen we zien?
1: Een torentje.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Een torentje en... Ja, een hele mooie roodbakstenen in principe gevel met natuurstenen elementen ertussen. Als je van de kant van Eemnes komt en je rijdt de Amsterdamse Straatweg richting Paleis Soestdijk, dan zie je dat. Het ligt in een bocht. Ja. Achter een vijver.
0: Ja, het is echt prachtig. Ik weet het wat het is. Maar goed, we zijn weer het treintje weer terug. Met Mariette van Oosterwijk-Bruin aan het stuur, neem ik aan. dat wordt een hele drukke dag, dat Monumentendag.
1: Het wordt een drukke dag. En nog één waarschuwing.
0: Oh.
1: Paleis Soestdijk is op zondag open, niet op zaterdag.
0: Ah, dat wou je eventjes als voetnoot plaatsen.
1: Ja, toch wel. Want als mensen daar voor de deur staan en ze denken dat ze gratis naar binnen mogen... Dat is op zondag zo en niet op zaterdag.
0: Precies. Wij zijn compleet. Mariette van Oosterwijk-Bruin, mag ik jou danken. En tot ziens op de Monumentendag in Baren. Dankjewel.
1: Zeker.

0: Lekker vrolijk nummertje, The Hearts of Soul van It's Great Fun. Met op de achterkant Because I Love You Baby. Je moet het maar eventjes verzinnen. Vandaag duiken we in de geschiedenis van Soest, vastgelegd door een man die 40 jaar lang het gezicht en de lens van het dorp was. En dan heb ik het over Soest. Peter Beijer is een van de makers van het gloednieuwe fotoverhalenboek Soest in beeld door de lens van Jaap van den Broek. En als het goed is hebben we Peter aan de lijn. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Alweer een boek van jou op de boekenplank.
1: Ja, niet alleen van mij, hè.
0: Nee.
1: Eer hier in toekomt.
0: Hoeveelste boek is dit inmiddels?
1: Ik doe samen Lex Bergers.
0: Ja.
1: Dit wordt de 9e in onze serie.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we ook hebben we 6 boeken uitgebracht voor andere opdrachtgevers. En in dat kader zijn we ook alweer met een 7e boek bezig.
0: En dat is?
1: Dat is over 40 jaar SORS. En dat komt eind van dit jaar, komt dat uit.
0: Oké, dat is ook leuk. Dat is een vrijwilligersorganisatie, hè?
1: Ja, een welzijnsorganisatie. Ja. Er werken veel vrijwilligers, maar ook beroepskrachten.
0: Mm-hmm.
1: Stichting Welzijn Ouderen Soest. En dan gaan we in december komen we daarmee.
0: Ja, is dat een opdracht van of is dat gewoon zeg maar belangstelling van jullie?
1: Nee, dat is een opdracht van. Van de SORS. Ja,
0: oké,
1: ja.
0: Maar goed. Vandaag duiken we even in de geschiedenis van Soest.
1: Ja.
0: Wat heeft Jaap van den Broek, dus een fotograaf, allemaal door zijn lens gezien in de afgelopen jaren? En dat hebben jullie in beeld gebracht en dat hebben jullie ook op schrift gesteld. In hoeverre is hij nou zo bekend eigenlijk? Waarom uitgerekend Jaap van den Broek?
1: Omdat Jaap eigenlijk overal waar wat te beleven is in Soest, daar is Jaap met zijn fototoestel. En dat doet hij eigenlijk al ruim 40 jaar, bijna 50 jaar. En hij heeft zo in al die decennia de geschiedenis van het dorp vastgelegd.
0: Ja.
1: En ja, dat begon als een soort hobby. Dat is eigenlijk nog steeds wel van hem, maar hij is nu wel de huisfotograaf van het dorp geworden. En het mooie is ook dat hij natuurlijk een amabel mens is en iedereen kent hem. Dus overal is hij ook geliefd en weten ze als Jaap er is, dan weten we dat we in beeld komen.
0: Ja, dan weet je dat de geschiedenis van Soest weer wordt verlengd. Zo moet je het eigenlijk zien, hè?
1: Ja. En de geschiedenis, het mooie is dat natuurlijk ook in de heel op een vrije manier in beeld is gebracht. En daar zijn we de afgelopen periode ook wel achter gekomen toen wij in het omvangrijke archief zijn gedoken van Jaap.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij het Kill Your Darlings is een eufemisme wat dat betreft. Want Jaap heeft een miljoen foto's gemaakt. We hebben ze niet alle miljoen gezien, maar wel een flink deel ervan. En daar moesten we een keuze uit maken om een mooie naslagwerk te maken over ruim 50 jaar.

0: is dat duidelijk. En dat is wel bij zijn foto's te zien. Het geeft een moment weer van, hey, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Hier wil ik eigenlijk wel meer van weten. Of vaak zegt het, de foto vertelt al het verhaal.
1: Ja, ik wou net zeggen, precies.
0: Ja, ja, ik heb er wel een voorbeeld van.
1: Ja.
0: Opgenomen in ons boek. Dat is een fotofragment van de voetbalwedstrijd van Hees. Aantal jaar geleden. Een van de supporters van Hees had kort daarvoor gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. Hees scoort een doelpunt en de doelpuntenmaker, Ali Choban, die rent naar die supporter toe. Dennis Vrolijk was dat. Om hem een hart onder de riem te steken, dus om hem een knuffel te geven. En vervolgens zie je dat hele elftal om die betreffende supporter heen staan. Ja, dat is een prachtige. Het is natuurlijk ook
1: je krijgt er eigenlijk kippenvel van, hè?
0: Ja, precies. En met die foto, ja, die twee regels die ik net noemde, is eigenlijk voldoende om die foto te duiden.
1: Ja.
0: En dat dat verhaal toont heel veel. Hè? Dus waarom sport ook belangrijk is, dat het meer is dan alleen voetbal of wat voor sport dan ook. Mm-hmm. Maar dat we er ook voor elkaar zijn in zulke momenten. En Jaap heeft daar gewoon een goed gevoel over om dat vast te leggen.
1: Ja. Wanneer kwam Jaap van den Broek eigenlijk bij jullie in beeld?
0: Nou, zoals je weet ben ik zelf freelancer bij de Soester Krant. Dus ja. ik werk veel samen met Jaap.
1: Ja.
0: En wij hadden een opdracht begin van dit jaar bij het Vaderhoofd. En ik zei, Jaap, als we nou een beetje op tijd zijn, dan drinken we elkaar van een bakkie daar bij de Kastelein. Dat is altijd wel gezellig.
1: De Kastelein is een kroeg, of wat is het?
0: Ja, dat is een kroegje bij het Vaderhoofd, een restaurantje bij het Vaderhoofd.
1: Ja.
0: Dan kan je goede koffie drinken en gewoon even met elkaar een babbeltje maken. En ja, gaandeweg vertelde hij zijn verhaal, hoe lang hij al foto's maakt en hoeveel foto's hij heeft. En de verhalen die rolden achter elkaar zijn mond uit. Dus toen kreeg ik al... er kwam bij mij al een eureka momentje van, nou, daar zit wel een boek in. Ik heb het dus met mijn compagnon Lex Bergers opgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En ik loop altijd heel hard voor de muziek uit. Ik ben altijd super enthousiast. En Lex, die is wat meer zakelijk ingesteld.
1: Ja, dat is alleen maar goed. Dat is een goed duo. Heel goed duo. Absoluut.
0: Ja, precies. Ik moet af en toe afgeremd worden. En dat doet Lex dan. En die heeft gekeken, nou, wat zijn de mogelijkheden? Hoe gaan we dat inkleden? Hoe gaan we dat ook commercieel aanpakken? Want de schoorsteen moet ook roken. Maar hoe zorgen we er ook voor dat het een mooi naslagwerk wordt?
1: Ja.
0: En zo hebben we eigenlijk met z'n drieën, Jaap, Lex en ik, en later met z'n vieren, met de vormgever Erika Heikoop, hebben we er een mooi boek van gemaakt, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, maar goed, dan kom je bij Jaap thuis en dan is alles keurig netjes gedocumenteerd.
0: Ja, nou, Jaap deed heel veel voorwerk. Dus die had al diverse mapjes gemaakt met foto's per onderwerp. En elk mapje, dat gingen we door. En daar selecteerden we dan weer foto's uit. Waarbij we ook weer de verhalen erbij zochten. En het is ook wel zo, gaandeweg het proces kwamen we er ook wel achter. Ja, maar die foto moet er ook in. En als we een hoofdstuk doen met bekende Soesters, dan moet die en die persoon er eigenlijk ook wel in.
1: Ja.
0: Jaap, heb je daar nog een foto van? Dus ging Jaap in zijn archief in en een foto van een betreffende persoon te zoeken.
1: Ja. Ja. Maar goed, het is niet alleen een fotoboek. Hè. Beschrijft ook zeg maar de carrière van Jaap zelf.
0: Ja, klopt. Ja, dat is het laatste hoofdstuk. En daar hebben we een stuk of 6 pagina's voor ingeruimd. De carrière van Jaap zelf.
1: Wat maakt dat zo bijzonder, zijn carrière?
0: Nou, het is ook zijn carrière als wielrenner. Hij is natuurlijk, hij zat in de top van de amateur wielrensport.
1: Mm-hmm.
0: En op basis daarvan kunnen we zeggen dat hij ook gevoel heeft voor goede momenten vastleggen in de sport bijvoorbeeld. En ook hoe hij zijn fotografiecarrière is begonnen bij de Amersfoortse, waar hij toen werkte,
1: okay,
0: de verzekeringsmaatschappij. En hij werd daar de huisfotograaf van de verzekeringsmaatschappij. Op voorspraak van Jacques van Eck.
1: Ja, yes,
0: de toenmalige baas van de Amersfoortse. Nu nog bekend als commissaris van FC Utrecht. En wij zijn ook heel trots dat Jacques het voorwoord heeft geschreven voor dit boek.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is ook wel heel erg leuk, ja. Ja.
1: Hij zat waarschijnlijk bij de Pedaalridders. En daarna is het overgegaan naar WW Wielenvereniging Eemland. Of is dat niet zo?

0: Nee.
1: Hij zat bij een andere club.
0: Nee, Jaap was... Jaap zat echt in de top.
1: In de top zelfs?
0: Van het amateurrennen.
1: Oké. Was het een baanwielrenner? Was het een Tour de France man?
0: Ja, nee, hij heeft vierdaagse of de zesdaagse gereden.
1: Doe maar.
0: Ook achter de Durny, zoals dat heette, achter de motor. En hij reed ook op de weg. En er staat een prachtige foto ook in het boek dat hij de Ronde van Soest wint. Die ronde was in het industriegebied, huidige industriegebied. Ja, zeker. Waar die zegevierend over de finish kwam.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we ook hele mooie foto's van. En hij is ook naar internationale wedstrijden geweest, WK-wedstrijden. Hij kon er echt wel wat van. Ja. En daar hebben we ruim aandacht ook aan besteed.
1: Maar dat vertelt het boek ook. Dus ook een beetje de geschiedenis, de sportgeschiedenis in grote lijnen van Soest. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n amateurwedstrijd op een industriegebied of een bedrijventerrein. Wat is het? Dat hebben we niet meer. Dus iedereen verlangt eigenlijk terug naar dit soort wedstrijden.
0: Ja. Nou, het is vaak, wij hebben als ondertitel vaak bij onze boeken toen wij nog jong waren.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wel de hang naar nostalgie en naar tijden dat het leven wat overzichtelijker was. Die de successen van onze boekenreeks verklaren, denk ik.
1: Dat neem ik aan van wel, ja.
0: Ja. En daarnaast is het ook leuk om te zien hoe Soest zich ontwikkeld heeft. Hè? Als je het van de positieve kant bekijkt.
1: Ja.
0: Is Soest toch een mooi bruisend dorp nog altijd. En ook dat is vastgelegd.
1: Ja, dat is een soort Paul Huff, maar dan van Soest, hè, in dit geval.
0: De Paul Huff van Soest, ja. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Nee. Maar dat is ook wel een aardige benaming voor Jaap, ja. Jaap,
1: wanneer is de release? Wanneer is de uitgave op de markt?
0: Die is op 21 september. Dan liggen de boeken in de winkel en zijn ook te bestellen via onze website uitgeverheidpeles.nl.
1: Nog even herhalen?
0: Ja, uitgeverheidpeles.nl. Daar kunt u het boek bestellen. En in de boekwinkels van Soest ligt hij vanaf 21 september in de schappen.
1: Goed zo, ik ga in ieder geval op voor een opdracht hem vragen. Peter Beijer, mag ik jou danken?
0: Ja, graag gedaan, Arjan. En, goeie uitzending.
1: Dankjewel. Nou, het is bijna afgelopen hoor. Fijn dat u afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of onze socials. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Dag.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Eemland 1 en welkom bij weer een nieuwe Music Memories. De kop is er vanaf. Met Bill Wyman en CC en Rockstar. Nou ja, die dus. We gaan ze weer draaien hoor. Lekkere plaatjes uit vervlogen tijden. We gaan naar van het ene decennia naar het andere. Kortom, heel veel leuke gaan we houden. Dat gaan we doen dit komende uur. Niet te veel praten, lekker veel muziek. Dat is ook een beetje het motto. We gaan gauw verder met muziek uit de jaren 70. Niemand minder dan Smokey. En nee, niet Living Next Door to Alice. Maar een van die anderen. I'll Meet You at Midnight.

Ja, ze blijven ze herhalen hoor, die films met Dr. Jones, oftewel Indiana Jones. Aqua, die zong erover in de jaren 90. We gaan even wat lekker Nederlandstalig draaien. 016, 07.

Ja, hou doe hè. Nou, we hebben weer genoeg reclame gemaakt voor Brabant met O1607. En het leven is goed in het Brabantse land. We gaan even een stukje muziekhistorie met je doornemen. We kennen allemaal deze.

0: Ja, in de jaren 80 was dat een hitje voor... Nou, een hitje, zeg maar gerust, een hit voor drukwerk. Maar er zijn veel meer versies van. We kennen onder andere Cleaners Clearwater Revival uit de jaren 60. Dat is denk ik de bekendste als je een stukje teruggaat, alhoewel het geen hit geworden is. Maar het komt oorspronkelijk uit 1923. En laat ik daar nou een stukje van gevonden hebben. Luister even.
1: Let the midnight space show shine an ever-loving light on me.
0: Dat is Dave Pistol, Piet, Cutrell. En de Midnight Special, dit komt uit 1923 of 1948 is deze opname, maar... ik zeg het niet goed. 1923, de eerste commerciële opname van dit nummer. En waarschijnlijk is het zelfs nog ouder. Er zijn dus heel veel versies van gemaakt. Dan kan ik die van Cleaners Clearwater Revival draaien, maar deze is ook leuk. Little Richard. You wake up.

Blijft een mooi nummer hoor. En ja, een Orinoco Flow hier op Eemland 1 Music Memories. Een uur lang terug in de tijd met de lekkerste gouden ouwe. Nou, en dit is er een hoor. The Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.

Matthias Reimer had een paar leuke hitjes hoor in de jaren 90. En dit was er een van. Verdammt, ich lieb dich hier op Eemland 1. De ene gouden oude rijgen we aan de ander. We gaan nu weer naar de jaren 80. Ja, deze mannen die scoorden in elk decennia wel hits. Maar deze komt uit de jaren 80. Ik heb het over de Golden Earring. En een van hun vele grote hits. When the Lady Smiles.

0: mooi outro. Ik wou zeggen intro, maar intro had ik al volgepraat. Outro, daar ga ik niet aan beginnen. Ja, kan ik wel aan beginnen, maar een beetje zonde hè, voor deze Golden Earring en When the Lady Smiles hier op Eemland 1.
1: Wat is het weer gezellig.
2: Push me and then just touch me till I can get my

Benny Benassi en Satisfaction. Zo, die is ook in één keer afgelopen, zeg. Dat is lekker makkelijk. Pas geleden ben ik in Engeland geweest. En toen waren we in Liverpool. En toen zijn we met een boot de Mersey overgestoken. Jawel, ferry across the Mersey. Dit moest eens even draaien. Gary en de Pacemakers.

Blijkbaar zijn er meerdere versies van, want als je goed luistert hoorde je dat dit niet het origineel is. Maar goed, doet er niet toe. Blijf wel leuk hoor. Ferry Across the Mersey. Het is wel een oude opname, dat hoor je. Van Gary and the Pacemakers. En van Gary and the Pacemakers naar Dimitri van Toren. En hey, come on.

Let's start de DJ Save My Life van In Deep hier op Eemland 1. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat het tijd is om afscheid van je te nemen. Zo'n uurtje Music Memories, het vliegt echt voorbij. Ik heb er nog eentje voor je te gaan. En die is van de Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamers. Heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In de stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. De naam dag van de alfabetisering verdwijnt overigens. Het woord alfabetisering is te moeilijk. Veel mensen kunnen het woord niet uitspreken. Vanaf volgend jaar heet de dag gewoon lezen en schrijven. Welkom bij 1x1 met vandaag aandacht voor een bijzondere mijlpaal van wielervereniging Eemland met René Leijen en een nieuw jubileumboek. Hélène de Leroy vertelt waarom ze in het oude Tempelbos in Soesterberg klaar stond om graafmachines tegen te houden. Mariette van Oosterwijk-Bruin neemt ons mee langs de padeltjes van Baren tijdens de Open Monumentendag. En Peter Beijer brengt een bijzonder fotoverhalenboek uit als eerbetoon aan een bekende Soesterfotograaf. Dit is 1x1 Musica.

0: Dat was natuurlijk Aerosmith met Walk This Way. 100 jaar koers, 100 jaar snot voor de ogen en 100 jaar chaspatat. Wielenvereniging Eemland viert dit jaar een magische mijlpaal. De club bestaat maar liefst 1 eeuw. En 1 eeuw is straks in een prachtig boek gevat. Niet waar, René Leijer, die hebben nu aan de lijn. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel pagina's bestaat het boek eigenlijk?
1: 140.
0: 140, dus je hebt het niet aan die 100 gehouden. Dat was natuurlijk, meer te vertellen. Wat heeft...
1: het was iets meer inderdaad.
0: Nee, ja. Wat heeft wielervereniging Eemland allemaal voortgebracht aan toppers? Dat zijn er nogal wat.
1: Een hoop. Voor de oorlog al hadden we een hele beroemde baanwielrenner, Stefan Veger. Die is helaas in 1936 verongelukt op de wielerbaan van Gent. Maar dat was volgens vele kenners uit die tijd de beste Amersfoortse renner van voor de oorlog.
0: Ja.
1: Na de oorlog hebben we ook nog wel wat kampioenen voortgebracht. Ik denk aan Peter Kistner, Nederlands kampioen in 1970. Natuurlijk aan Monique Knol, Olympisch kampioen in 1988 in Seoul. Maar ook in het huidige peloton rijden nog heel veel renners met een Eemland verleden.
0: Ja, Monique de Bruin natuurlijk, hè? Monique de Bruin, ben je
1: vergeten? Monique de Bruin, ja, ook niet te vergeten inderdaad. Maar we hebben natuurlijk Wilco Kelderman bij de club gehad. Lars van der Haar, wereldkampioen crossen. En de huidige toppers bij die wat jongere renners. Puk Pietersen, ja. Micha Bredewold, Darren van Beckham, Nienke Vinken. Dat zijn de aanstormende, althans dat is wat nu hoog staat in de wereldranglijsten.
0: Ja, Monique Knol, die heeft natuurlijk een legacy bij jullie achtergelaten.
1: Zeker.
0: In de vorm van, zeg het maar.
1: Het mooie is, net een jaar nadat Monique Olympisch kampioen was geworden, hebben we bij de club eindelijk het eigen parcours geopend. Dat is op Sportpark Zielhorst. Dat heeft heel lang geduurd voordat de club een eigen parcours had. En de eerste wedstrijd op het parcours daar zit een klein klimmetje in, eigenlijk gewoon een viaduct. En dat is de Col du Knol gaan heten.
0: Ja, geweldig.
1: Ja,
0: dat is een kuiten, dat is een kuitenbijter, hè?
1: Ja, het is niet meer dan 6 meter hoog. Maar er zijn nog steeds mensen die er last mee hebben, inderdaad. Ja,
0: precies, zeker op het laatste end, hè, richting finish. Precies. Over de klim. Maar er komt waarschijnlijk ook nog wel een Puk Pietersen bocht aan, neem ik aan.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad.
0: Ja. Goed, jullie zijn begonnen eigenlijk in 1926 met de Pedaalridders.
1: Ja, zo heette de club.
0: Ja.
1: Er was een groep enthousiastelingen die elke zondag in Utrecht naar het wielrennen ging kijken. En die op een gegeven moment dachten van dat kunnen wij in Amersfoort eigenlijk zelf ook wel.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft toen geleid tot de oprichting van de Pedaalridders. Wat opvallend is dat de eerste tijd er officieel niet gefietst mocht worden op de openbare weg. Er was een verbod om te racen op de openbare weg. Dat vond de overheid allemaal maar gekkigheid, dat gedoe met die wielrenners. En dat was hartstikke gevaarlijk, dus dat was verboden. En er zijn in die tijd heel veel grasbaanraces georganiseerd.
0: Oh ja, dat is ook waar, ja. Zeker ook op Beerkhoven.
1: Beerkhoven. Ja, klopt. Heel veel grasbaanraces. Maar ze deden overdekt in een café, deden ze ook wel home trainer wedstrijden. Allemaal om maar dat verbod om te wielrennen op de openbare weg te omzeilen.
0: Ja, de Pedaalridders.
1: Wielrennen, ja.
0: De Pedaalridders, dat is eigenlijk een vereniging, zat zowel in Amersfoort als in Soest, geloof ik, hè? Of is het alleen maar een Amersfoortse bloedgroep?
1: Het was een Amersfoortse vereniging, netjes opgericht in Amersfoort. Maar er waren langzamerhand natuurlijk ook veel renners uit de regio.
0: Mm-hmm.
1: Knol en de Bruin komen ook uit Soest.
0: Ja, nou ja, Knol, dat is eigenlijk een Friesin, maar goed.
1: Die is uiteindelijk door de Bruin weer meegesleept. Ze waren alle twee fanatiek aan het schaatsen. En de Bruin zegt tegen Knol, ik heb een leuke bezigheid voor in de zomer.
0: Precies.
1: En dat is wielrennen. En dat doen we bij de Pedaalridders.
0: Ja, wat kun je er nog meer van seante dingen noemen uit de geschiedenis van Eemland?
1: Nou ja, de grote klap is in de jaren 50 gekomen, zeg maar, toen een groep ontevreden leden uit de Pedaalridders stapte en een eigen vereniging oprichtte, Ren en Tourclub Amersfoort.
0: Waar zaten jullie toen?
1: Sorry?
0: Waar zaten jullie toen?
1: Op de Nijverheidsweg.
0: Oké. Okay.
1: Daar was een soort houten keet. De oude kleedlokalen van een voetbalclub, die hadden ze op de kop getikt. En dat is toen jarenlang, heeft dat gefungeerd als clubhuis. Mm-hmm. En die zoektocht naar dat eigen parcours, die heeft vrij lang geduurd. Tot de gemeente op een gegeven moment zei van, nou, we gaan in Stielhorst een sportpark neerzetten. En daar zouden jullie eventueel een parcours en een clubhuis kunnen krijgen. Maar dan wel op voorwaarde dat jullie één club worden. Dat jullie gewoon gaan fuseren.
0: Ja.
1: Nou, dat is op zich een hele logische gedachte. De gemeente had niet zoveel zin om dat aan twee verenigingen te gaan verhuren.
0: Nee.
1: Dus zeg maar 40 jaar nadat ze uit elkaar waren gegaan, zijn de clubs weer samengegaan.
0: Ja, het is altijd voortvarend gegaan met de club, of is het af en toe wel eens heel moeilijk geweest?
1: We hebben het boek de titel gegeven, vallen, opstaan en weer doorgaan.
0: Daarom
1: en dat
0: juist.
1: Is natuurlijk essentieel in de wielersport. Hè?
0: Ja.
1: Een wielrenner die valt, die zet zijn stuur recht, die klopt het stof van zijn mouwen. En die voelt of die niks gebroken heeft en die stapt weer op.
0: Ja.
1: En zo is dat met een wielerclub natuurlijk ook. In die 100 jaar zijn er ook wel dingen gebeurd. Nou, ik zeg net al, die afsplitsing, dat heeft er bij heel veel mensen...
0: Keihard ingehakt, hè? Jazeker.
1: Ja.
0: Een heleboel mensen met een slot voor de ogen natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, het grappige was dat op wielrengebied, die renners die interesseerden dat niet, want die reden gewoon tegen elkaar.
0: Ja.
1: En of je nou een shirt aan hebt van een concurrerende club uit je eigen gemeente, of een shirt van een club van buiten de gemeente.
0: Ja, nou,
1: dat maakte natuurlijk, weet je, op wielergebied ging dat gewoon lekker door.
0: Ja.
1: En die strijd is, of strijd, dat was natuurlijk altijd een beetje een bestuurlijk gedoe.
0: Ja, ja.
1: En nou ja, zo zijn er wel meer. Zoals bij elke vereniging zijn er altijd wel fases waarin het wat minder lekker loopt.
0: Tuurlijk, maar goed, de laatste 5 jaar, dat is echt vier vingers in de neus. Hè? Het gaat voorvarend.
1: Zeker.
0: Het gaat heel erg goed. Hoeveel leden tellen jullie nu?
1: 300.
0: Zitten er nog talenten in? Natuurlijk, noem er één.
1: Zeker.
0: Kun je er eentje noemen, nou, of liever niet?
1: Nee, nou ja, bij de jeugd rijdt wel wat talent rond. Maar het is niet zo handig om daar allerlei namen te koppelen.
0: Nee.
1: Om het verwachtingspatroon en niet te hoog te maken.
0: Ja.
1: De club heeft de laatste jaren vooral ingezet, niet zozeer op de P van presteren, maar op de P van plezier.
0: Precies, en de P van Puk Pietersen natuurlijk.
1: Ja. Nou, die komt nog wel eens langs om een gasttraining te geven.
0: Zeker.
1: Aan jeugdrenners en zo. Dat zijn, voor die jeugdrenners zijn dat natuurlijk altijd prachtige avondjes.
0: Maar goed, bij de overhandiging van het boek komt zij natuurlijk ook langs.
1: Wij hopen het.
0: Ja.
1: De uitnodigingen die gaan deze week de deur uit. En bij de toppers staat het al in de agenda. Want die hebben natuurlijk een iets vollere agenda.
0: Ja.
1: Het boek wordt gepresenteerd begin oktober. Nou, dat is gelukkig net in de periode tussen het wegseizoen en het veldseizoen.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat een aantal van onze toppers gewoon aanwezig is.
0: Precies. Monique Knol, die komt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Die neemt haar gele shirt nog mee van de Tour de France.
1: Ik hoop het.
0: Ja, want ik kan het zo vinden, hoor. Ik ben een paar jaar geleden bij haar geweest en toen haalden ze uit de bovenste la. Dat een gele trui van de Tour de France. Ja, en als je dan Monique Knol ziet anno 2021, dan denk je van ja, er is toch het een en ander gewijzigd aan het lichaam.
1: Ja, precies.
0: Goed.
1: Nee, wij zijn er ook geweest. En daar hangt pontificaal, als je binnenkomt, nog de borden die ze gekregen hebben bij de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: En er staat een schaal met alle Olympische medailles. En
0: prachtig, ja,
1: geweldig. Geweldig, ja. Om mee te maken.
0: René, ja. Leij, je kan natuurlijk oeverloos doorgaan met verhalen vertellen. Ik zie jou, denk ik, volgende week, geloof ik, hè, woensdag. Ja, dan
1: ja,
0: is het een heel ander verhaal.
1: Woensdag.
0: Mag ik jou danken?
1: Graag.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan. Jo, tot ziens. Dag.

0: De absolute toppers uit Engeland, Depeche Mode. Ik heb ze 5 keer geloof ik gezien. People are people, een geweldig nummer. Lekker swingend in het oude Tempelbos in Soesterberg. Zouden gisteren de werkzaamheden aan het tijdelijke dassenraster worden hervat. De rechter gaf de gemeente op 20 augustus toestemming om daarmee door te gaan. En het bleef stil in het bos. Waarom? Nou, dat vragen we natuurlijk aan Helen Leroy. Helen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar zaten jullie dan met een tafeltje, lekkere koffie, croissantje erbij, een belegd broodje, fluitende vogeltjes en daar is het bij gebleven.
1: Daar is het bij gebleven. We wilden gewoon weer een klein statement maken, een zacht verzet. Dus we bedachten een breakfastclubje eigenlijk.
0: Precies. Ja. Maar goed, jullie zijn toen de broodjes gaan snijden en het bleef stil. Dat is natuurlijk een deceptie, of niet?
1: Er kwamen huppelend langs. Aan de ene kant was het natuurlijk heel fijn dat ze niet kwamen. Maar we hadden ze wel verwacht. Dus we dachten, ook een beetje een teleurstelling. Maar we moeten misschien toch nog wel wat vaker daar zo gaan zitten. Want wanneer gaan ze wel beginnen, dat weten we natuurlijk nog niet.
0: Nee. We hadden een beetje ruis op de lijn.
1: Afgewend is.
0: Nee, we hadden even wat ruis op de lijn. Je bent eventjes wat weggevallen, een paar seconden. Maar goed, het ligt in ieder geval niet aan de radio. Het ligt ook niet aan de computer. Het ligt ook niet aan aan de smartphone.
1: Oh.
0: Nee, maar goed, maakt niet uit. Toen hebben jullie gewoon het tafeltje opgeruimd en jullie zijn weer naar huis gegaan.
1: En ook niet aan ons.
0: Nee, zeker niet. Ja. Die ruis zat zeker niet bij. Dus je ruis zat misschien bij die...
1: Maar er is tafeltjes en...
0: Hey, kom op. Ja, je bent weer even weggevallen.
1: Ik weet
0: niet wat er. Ja, ik ben er nog, maar ik weet niet precies wat er aan de hand is met de telefoonlijn. Goed, we gaan er gewoon weer even door.
1: Nee, dat is raar.
0: Ja, maar goed, het zal wel aan een kabeltje liggen.
1: We gaan door. Niet.
0: We gaan gewoon door.
1: We hebben daar gezeten als zacht verzet. Ja. We gaan gewoon door.
0: Ja, ga maar gewoon door.
1: Kijk, als zij aan dat dassenraster verder gaan, dan moeten ze aan het eind van het raster waar ze nu gebleven zijn, dan zullen ze toch iets moeten kappen. En dat kan natuurlijk niet. Dus vandaar dat ze misschien nog even dachten, wat moeten we hiermee aan? En wanneer wel? Wij weten het niet.
0: Nee, ik had begrepen dat ze op 23 oktober geloof ik weer langskomen met de graafmachine.
1: Helemaal weggevallen, Arjen.
0: Ik denk dat we nog even gaan opnieuw gaan draaien. Misschien is dat het beste.
1: Dat weet
0: ik. We draaien nou nog 1 keer.
1: Oké.
0: Ja. Leg de telefoon maar even op de haakje. Wordt opnieuw ingevallen.

0: goed, we gaan het nog een keer proberen. In het oude Tempelbos in Soesterberg zouden gisteren de werkzaamheden aan het tijdelijke dassenroster worden hervat. Maar niemand kwam. Er zat alleen iemand aan tafel. Wat zeg ik? Er zat een klussertje aan tafel. En die wachtte gewoon leidzaam af tot de graafmachine zou komen. Een ervan is Helen Legua. En die hebben nu aan de telefoon. En zij is actiecomité behoud oude tempel in Soesterberg. Zo kan ik het allemaal weer samenvatten. Maar goed, het tafeltje werd opgeruimd. En toen?
1: En het tafeltje staat klaar om weer neergezet te worden. Wanneer wij denken van het zou nu wel kunnen gebeuren. Want Het is natuurlijk nog niet klaar. Zij willen natuurlijk door. En wij willen dat verstoren.
0: Ja.
1: En het gaat natuurlijk allemaal. Kijk, de ODU heeft nu geen uitspraak gedaan. Dat is pas op 23 oktober. Dus die geven het advies. Laat ons eerst nog verder uitzoeken. Want het gaat natuurlijk allemaal over die ontheffing voor die das.
0: Juist.
1: En dat is het grote heikelpunt. De gemeente denkt al doordat ze voorbij kunnen gaan en die ontheffing niet nodig is. En dat ze gewoon een raster kunnen zetten om op die manier in hun beleving de das te beschermen. Maar die dassenroosters zijn eigenlijk gevaarlijk voor de dassen. Dus ja, willen ze dan eigenlijk die dassen weg hebben of wat is dit?
0: Ja, maar goed, die graafmachine zou gisteren komen. En die was natuurlijk, die man die dat ding bestuurt is natuurlijk dan in overtreding. Dat mag je helemaal niet.
1: Exact. Dus dan kunnen wij gewoon wel weer iets opstarten.
0: Ja.
1: En dan gaat het hele riedeltje weer weer opnieuw. En dat kost natuurlijk weer handen vol geld. En ja.
0: Ja, dan is het toch wel de aanhouder wint, hè? Want zo'n gemeente, ja, ik denk dat zij toch wel een sterke partij zijn als het gaat om de financiën. En jullie moeten het allemaal via de crowdfunding doen.
1: Ja, maar dan onderschat je ons toch, de aanhouder wint. <Ja. laughs> Wij zijn nu 8 jaar bezig en dat bos gaat blijven. Dus je zegt het heel goed, alleen wij zijn de aanhouder, wij zijn de vasthoudende aanhouders.
0: Ja, jullie hebben ook regelmatig bosbezichtigingen natuurlijk, ook met een hele grote groep natuurlijk, 1 keer per week.
1: Wij doen op dit moment iedere zondagmiddag van 2:30 tot 2:30 een stiltewandeling. Ook weer vanuit dat stille verzet en mensen kunnen aansluiten, zien hoe mooi het bos is. We sluiten altijd af met iemand die een verhaal over het bos of over de bomen vertelt. Afgelopen zondag was dat Gerben Stormbroek van POS. De week daarvoor was dat Dave van de Partij voor de Dieren. Dat is altijd erg leuk. Dan kom je weer meer te weten over van alles wat te maken heeft met het bos en met verzet. En dus dat is mooi. En aanstaande zondag, de 13e, hebben we een bossendag. Dan hebben we weer de stille wandeling. Maar dan is er ook schminken voor kinderen. Kleine mini spandoekjes maken. De klimmers die altijd aan onze zijde zijn, die komen een klimtraining geven. Dus een hoop reuring in het bos.
0: Ja, maar de spandoekjes mag je natuurlijk niet laten hangen. Hè? Want er is er altijd wel een ambtenaar die dat allemaal weghaalt, of niet?
1: Ja, nou ja, we gaan ze wel ophangen en kijken wat de gemeente doet. Hè?
0: Ja, wat voor wapenfeiten kunnen we nog van jullie verwachten?
1: Wat zeg je?
0: Wat voor wapenfeiten kunnen we nog van jullie verwachten de komende tijd?
1: Nou ja, dus de aankomende tijd is dat we misschien weer die ontbijttafeltjes neer moeten zetten als wij denken het gaat nu gebeuren. Dan hebben we natuurlijk dat vandaag zitten een aantal mensen van ons bij de bezwarencommissie voor de Rode Eekhoorn. Morgen hebben we de voorlopige voorziening van de kap bij de rechtbank in Utrecht. Dus we zijn ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen. We hebben nog altijd een heleboel in petto. Maar ook een heleboel dingen komen spontaan op als we denken, oh, dit staat er aan te komen. Hoe kunnen wij daar vanuit stil en zacht verzet iets tegenover
0: stil
1: zetten.
0: Stil en zacht verzet, dat is wel heel erg mooi gezegd. Helen Lorra, mag ik jou danken? Jij bent van actiecomité Behoud de Oude Tempel. Ik denk dat er binnenkort weer een tafeltje staat in het bos met heerlijke broodjes. En iedereen kan aanschuiven eigenlijk, hè?
1: Ja, en jullie ook, hè?
0: Jazeker, maar wij moeten boven alles staan. Dat begrijp je natuurlijk wel. Wij zijn onafhankelijk. Ja. Maar goed, Helen Lorra, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dat was Army of Love, Crucify.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk weer even naar buiten. Het is grijs, maar blijft het grijs?
2: Het wordt nog grijzer.
0: Ach,
2: de wolking wordt dikker en daar gaat over een paar uur regen uitvallen. En dat kunnen grote hoeveelheden worden. De meeste regen valt in het kustgebied. Er kan tot en met morgen 50 mm vallen. En bij ons ja, zitten we zo rond de 20. Dus en daarna, dus morgen. En morgen krijgen we, is het regengebied, moet ik eerlijk zeggen, is vanavond weg. Maar dan komt er nog een buiencomplex aan morgen en er kan ook nog een millimeter of 10 uitvallen. Dus we zitten in de buurt van de 30 millimeter.
0: Ja, de lieslaarzen kunnen aan.
2: Ja, maar als we eventjes het in een breder perspectief bekijken. Bij onze oostgrens houdt het ons een beetje op. Dus in Duitsland valt bijna niks. En de Rijn is maar iets buiten het kritieke waterpeil gekomen. Dus dat houdt niet over. En dan zal het waterpeil ook de komende weken misschien nog verder dalen.
0: Ook dat
2: dus,
0: nog?
2: Ook dat nog, want er valt niks.
0: Nee.
2: Nou, hier in Nederland, dus na die twee dagen, is het nog wel licht wisselvallig. Er kan af en toe een buitje vallen. De temperatuur blijft gematigd, meestal onder de 20 graden. En dan zou een volgende regenperiode aanbreken, maar daarover meer.
0: Want ja, dat kan ik alleen maar zeggen. Kortom.
2: Heel veel regen, vooral langs de kust, maar het midden doet ook mee. 20 tot 30 millimeter aan de kust, zo'n 20 millimeter meer. En dus vanmiddag totaal verregend en morgen ook is de middag toegewijd aan regen. En daarna overwegend droog tot licht wisselvallig. Temperaturen blijven aan de koele kant.
0: Nou, ik hoop. Ik neem in ieder geval mijn paraplu in ieder geval mee. Dus dat komt allemaal goed uit. Goed, ja. Wij gaan het morgen weer helemaal treffen. Klaas, okay. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Dat was de zomer van 1967. Dat waren de Mindbenders met The Ladder. Ontdek aanstaande zaterdag de verborgen schatten van Baren tijdens de Open Monumentendag. Het is dé perfecte kans om een exclusief kijkje te nemen achter de façades van het lokaal erfgoed en de rijke geschiedenis van Baren te beleven. Vorstelijk Baren, wel te verstaan. En degene die daar alles over weet is Mariette van Oosterwijk-Bruin. Goedemorgen, Mariette.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van comité Open Monumentendag Baren.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. En hoe lang al?
1: Dit is het derde jaar dat ik het doe. En nou, gelukkig zijn we nu met z'n drieën in het comité. Dus het is allemaal wat soepeler aan het lopen en daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja, wat voor nieuwigheid kunnen we allemaal verwachten tijdens Open Monumentendag Baren?
1: Nieuwigheid? Nou, ik vind heel leuk dat de Vorstelijk Baarn Express, het kleine trammetje, ook mee gaat rijden. En een soort hop-on, hop-off dienst gaat doen door Baarn. Waardoor mensen op de ene plek kunnen opstappen, op de volgende kunnen afstappen. Oh, okay. En dan weer een keer meerijden. Dus dat is duidelijk extraatje.
0: Ja, een soort mystery tour, hè, van de Beatles.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja.
1: Het zijn wel vaste haltes, dus het wordt niet heel spannend. En dat is maar goed ook, want anders weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Mm-hmm. En dat wil je toch wel als je aan zo'n rondje begint. Ja, het leuke is dat we hebben wel 18 punten waar mensen terecht kunnen. Mm-hmm. Dat wel, het zijn er iets minder, 16. Het loopt allemaal heel lekker. Daar ben ik heel blij om.
0: Oké, nou goed. Wij gaan even in het treintje zitten met z'n tweeën. Ja. Wat kunnen we allemaal beleven? Neem ons eens mee naar twee panden.
1: Ja, nou wat wel duidelijk nieuw is, is dat in het Kantonspark de wintertuin, die krijgt extra aandacht. En de wintertuin is een prachtige grote kas. Baarnaars, die kennen hem wel. En die weten ook dat het een lastig pand is. Het heeft een tijd leeggestaan. En nu is er een huurder gevonden en die gaat per 1 januari echt aan de slag. Ze heeft al grote plannen. En zij heeft zaterdagmiddag van 2 tot 5 ontvangt ze graag mensen om te laten zien wat ze van plan is.
0: Oh ja, maar goed, wat zij van plan is? Ja, dat is ondernemend Baren, dat is niet vorstelijk Baren. Wat kunnen we allemaal zien? Wat kunnen we allemaal beleven? De ogen willen wat.
1: Nou, ja, wacht even. Die kas die is wel degelijk een belangrijk monument.
0: Ah, het gaat om die kas, juist.
1: Het gaat om die kas. Het is een rijksmonument. Maar om zoiets overeind te kunnen houden, moet je wel geld verdienen.
0: Dat begrijp ik.
1: Dus er moet iets gebeuren en dat gaat ze vertellen wat ze allemaal gaat doen in die kas. Om hem eens voor in zijn volle glorie te kunnen beleven en zelf ook nog ervoor te zorgen dat ze een boterham daaraan verdient.
0: Ja, wat gaat ze doen? Tipje van de sluier?
1: Nee, dat weet ik zelf ook nog niet goed.
0: Nou, heel klein tipje, heel klein tipje.
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Nou, gaan we weer.
1: Ik kan het niet vertellen.
0: Dan gaan we weer in de treintje zitten, gaan we naar het volgende pand.
1: Ja.
0: Neem ons mee.
1: Nou, kijk, dan is als ik in het ritje ga maken zoals ik het me voorstel, dan is de volgende is het gemeentehuis. En dat is uit 1908. Vorig jaar heeft dat heel veel belangstelling gekregen. En er is ook weer open dag van de gemeente. En tegelijkertijd hoop ik dat er verteld kan gaan worden hoe dat pand verduurzaamd gaat worden. En dan denk je van ja, verduurzamen, dat moeten we allemaal, dat doen we allemaal. Maar dat is ook de redding van het erfgoed. Dat je het verduurzaamt, zodat het in de toekomst mee kan.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is een belangrijk punt.
0: Dat is een heel belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is natuurlijk, ja goed, we hebben al die villa's van buiten en van binnen mogen zien. Dat is ook zo. Hè? We mogen overal naar binnen waar anders een slot op zit. Dat is wel uniek, vind ik.
1: Ja.
0: Tijdens Monumentendag Baren. En dan komen we terug met het treintje bij de opstapplaats voor de volgende, voor de volgende mensen.
1: Nou ja, een van die haltes is dus het gemeentehuis, waar overigens om 9:45 de opening van mijn Open Monumentendag plaatsvindt. Ach. En dat zal Hugo Prakker, de wethouder, doen. En stel dat we verder rijden vanaf het gemeentehuis, dan kunnen we naar Villa Bergendal.
0: Oh, dat nemen we nog eventjes mee. Die tijd hebben we nog eventjes. Wat kunnen we daar allemaal zien? Wat kunnen we daar zien?
1: Een prachtig oud huis. En het mooie is dat de organisatie die het in eigendom heeft, die heeft gelukkig behoorlijk gerestaureerd. Die heeft de centjes daarvoor. Mm-hmm. Dat is een grote luxe. Het is werkelijk prachtig om daar een keer rond te lopen en het verhaal te horen van het echtpaar. Het was echt één echtpaar die dat voor zichzelf heeft laten bouwen.
0: Hoe heette dat echtpaar?
1: Luden.
0: Luden, oké. Okay.
1: Een bankiersfamilie.
0: Ja, die hadden wat centjes, absoluut.
1: Die hadden wat centjes. En dat was toen ook nodig. En dat is nu ook nodig om dergelijke dingen in stand te houden. Als je het nog niet gezien hebt, grijp je kans en loop er.
0: Wat is nou zo mooi aan dat gebouw? Ik kan me voorstellen dat het interieur fantastisch is. Maar wat voor delen van het interieur zijn verbazingwekkend mooi?
1: Nou, er is een hele grote open haard met gigantische natuurstenen pilaren. Dat is een van de restanten. Jammer genoeg is er van het interieur niet heel veel meer over. Wat ook heel leuk is, is hoe de trappenhuis beschilderd is. Met gemarmerd beschilderd. Ja. Alsof het natuursteen is. Oh, maar dat okay. is het niet.
0: Nee.
1: Dus degene die dat kan, dat is ook eigenlijk zo'n kunstenaar die daar dan met kwast en allerlei andere hulpmiddelen het doet voorkomen alsof dat natuursteen is.
0: Ja, is het gebouw ook geornamenteerd? Zitten er ornamenten?
1: Van buiten, ja.
0: Welke ornamenten kunnen we zien?
1: Een torentje.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Een torentje, ja. En ja, een hele mooie roodbakstenen in principe gevel met natuurstenen elementen ertussen. Als je van de kant van Eemnes komt en je rijdt de Amsterdamse Straatweg richting Paleis Soestdijk, dan zie je dat. Het ligt in een bocht. Ja. Achter een vijver.
0: Ja, het is echt prachtig. Ik weet het wat het is. Maar goed, we zijn weer het treintje weer terug. Met Mariette van Oosterwijk Bruin aan het stuur, neem ik aan. dat wordt een hele drukke dag, dat Monumentendag.
1: Het wordt een drukke dag. En nog één waarschuwing.
0: Oh.
1: Paleis Soestdijk is op zondag open, niet op zaterdag.
0: Ah, dat wou je eventjes als voetnoot plaatsen.
1: Ja, toch wel. Want als mensen daar voor de deur staan en ze denken dat ze gratis naar binnen mogen, dat is op zondag zo en niet op zaterdag.
0: Precies. Wij zijn compleet. Mariette van Oosterwijk Bruin, mag ik jou danken en tot ziens. Op de Monumentendag in Baren. Dankjewel.
1: Zeker.

0: Lekker vrolijk nummertje, The Hearts of Soul van It's Great Fun. Met op de achterkant Because I Love You Baby. Je moet het maar eventjes verzinnen. Vandaag duiken we in de geschiedenis van Soest, vastgelegd door een man die 40 jaar lang het gezicht en de lens van het dorp was. En dan heb ik het over Soest. Peter Beijer is een van de makers van het gloednieuwe fotoverhalenboek Soest in beeld door de lens van Jaap van den Broek. En als het goed is hebben we Peter aan de lijn. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Alweer een boek van jou op de boekenplank.
1: Ja, niet alleen van mij, hè.
0: Nee.
1: Eer hier in toekomt.
0: Hoeveelste boek is dit inmiddels?
1: Ik doe samen Lex Bergers.
0: Ja.
1: Dit wordt de 9e in onze serie.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we ook hebben 6 boeken uitgebracht voor andere opdrachtgevers. En in dat kader zijn we ook alweer met een 7e boek bezig.
0: En dat is?
1: Dat is over 40 jaar SWORS. En dat komt eind van dit jaar, komt dat uit.
0: Oké, dat is ook leuk. Dat is een vrijwilligersorganisatie, hè?
1: Ja, een welzijnsorganisatie. Ja. Er werken veel vrijwilligers, maar ook beroepskrachten.
0: Mm-hmm.
1: Stichting Welzijn Ouderen Soest. En daar gaan we in december komen we daarmee.
0: Ja, is dat een opdracht van of is dat gewoon zeg maar belangstelling van jullie?
1: Nee, dat is een opdracht van. Van de SWORS. Ja,
0: oké,
1: ja.
0: Maar goed. Vandaag duiken we even in de geschiedenis van Soest.
1: Ja.
0: Wat heeft Jaap van den Broek, dus een fotograaf, allemaal door zijn lens gezien in de afgelopen jaren? En dat hebben jullie in beeld gebracht en dat hebben jullie ook op schrift gesteld. In hoeverre is hij nou zo bekend eigenlijk? Waarom uitgerekend Jaap van den Broek?
1: Omdat Jaap eigenlijk overal waar wat te beleven is in Soest, daar is Jaap met zijn fototoestel. En dat doet hij eigenlijk al ruim 40 jaar, bijna 50 jaar. En hij heeft zo in al die decennia de geschiedenis van het dorp vastgelegd.
0: Ja.
1: En ja, dat begon als een soort hobby. Dat is eigenlijk nog steeds wel van hem. Maar hij is nu wel de huisfotograaf van het dorp geworden. En het mooie is ook dat hij natuurlijk een aimabel mens is. En iedereen kent hem. Dus overal is hij ook geliefd. En weten ze als Jaap er is, dan weten we dat we in beeld komen.
0: Ja, dan weet je dat de geschiedenis van Soest weer wordt verlengd. Zo moet je het eigenlijk zien, hè?
1: Ja. En de geschiedenis, ja, het mooie is dat natuurlijk ook in de heel op een vrije manier in beeld is gebracht. En daar zijn we de afgelopen periode ook wel achter gekomen toen wij in het omvangrijke archief zijn gedoken van Jaap.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij het kill your darlings is een eufemisme wat dat betreft. Want Jaap heeft een miljoen foto's gemaakt. We hebben ze niet alle miljoen gezien, maar wel een flink deel ervan. En ja, daar moesten we een keuze uit maken om een mooie naslagwerk te maken over ruim 50 jaar Soest.
0: Nou, dat lijkt me een aardige opgave. Om al die foto's te bekijken en een selectie te maken. Maar als je al die foto's ziet, wat is dan zeg maar de handtekening van Jaap van den Broek?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want Jaap klikt niet zomaar. Jaap kijkt altijd van wat is het verhaal achter de foto? En is het verhaal bij deze foto, is dat duidelijk? En dat is wel bij zijn foto's te zien. Het geeft een moment weer van, hey, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Hier wil ik eigenlijk wel meer van weten. Of vaak vertelt al het verhaal.
0: Ja, ik wou net zeggen, precies.
1: Ja, ja, ik heb er al een voorbeeld van.
0: Ja.
1: Opgenomen in ons boek. Dat is een fotofragment van de voetbalwedstrijd van Hees. Aantal jaar geleden. Een van de supporters van Hees had kort daarvoor gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. Hees scoort een doelpunt en de doelpuntenmaker, Ali Choban, die rent naar die supporter toe. Dennis Vrolijk was dat. Om hem een hart onder de riem te steken, dus om hem een knuffel te geven. En vervolgens zie je dat hele elftal om die betreffende supporter heen staan. Ja, dat is een prachtige. Het is natuurlijk ook
0: je krijgt eigenlijk kippenvel van, hè?
1: Ja, precies. En met die foto, ja, die twee regels die ik net noemde, is eigenlijk voldoende om die foto te duiden.
0: Ja.
1: En dat dat verhaal toont heel veel. Hè? Dus waarom sport ook belangrijk is, dat het meer is dan alleen voetbal of wat voor sport dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat we er ook voor elkaar zijn in zulke momenten. En Jaap heeft daar heel, ja, heeft daar gewoon een goed gevoel over om dat vast te leggen.
0: Ja. Wanneer kwam Jaap van den Broek eigenlijk bij jullie in beeld?
1: Nou, ik, zoals je weet, ben ik zelf freelancer bij de Soester Krant. Dus ja. ik werk veel samen met Jaap.
0: Ja.
1: En wij hadden een opdracht begin van dit jaar bij het Vaderhoogt. En ik zei, Jaap, als we nou een beetje op tijd zijn, dan drinken we elkaar van een bakkie daar bij de Kastelein. Dat is altijd wel gezellig.
0: De Kastelein is een kroeg.

0: ja, momentje van, nou, daar zit wel een boek in. Ik heb het dus met mijn compagnon Lex Bergers opgenomen. Mm-hmm. En ik loop altijd heel hard voor de muziek uit. Ik ben altijd super enthousiast. En Lex, die is wat meer zakelijk ingesteld.
1: Ja, dat is alleen maar goed. Dat is een goed duo. Heel goed duo. Absoluut.
0: Ja, precies. Ik moet af en toe afgeremd worden. En dat doet Lex dan. En die heeft gekeken, nou, wat zijn de mogelijkheden? Hoe gaan we dat inkleden? Hoe gaan we dat ook commercieel aanpakken? Want de schoorsteen moet ook roken. Maar hoe zorgen we er ook voor dat het een mooi naslagwerk wordt?
1: Ja.
0: En zo hebben we eigenlijk met z'n drieën, Jaap, Lex en ik, en later met z'n vieren, met de vormgever Erika Heikoop, hebben we er een mooi boek van gemaakt, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, maar goed, dan kom je bij Jaap thuis en dan is alles keurig netjes gedocumenteerd.
0: Ja, nou, Jaap deed heel veel voorwerk, dus die had al diverse mapjes gemaakt met foto's per onderwerp. En elk mapje, dat gingen we door en daar selecteerden we dan weer foto's uit, waarbij we ook weer de verhalen erbij zochten. En het is ook wel zo, gaandeweg het proces kwamen we er ook wel achter, ja, maar die foto moet er ook in. En als we een hoofdstuk doen met bekende Soesters, dan moet die en die persoon er eigenlijk ook wel in.
1: Ja.
0: Jaap, heb je daar nog een foto van? Dus ging Jaap in zijn archief in en een foto van een betreffende persoon te zoeken.
1: Ja. Ja. Maar goed, het is niet alleen een fotoboek. Hè. Je schrijft ook, zeg maar, de carrière van Jaap zelf.
0: Ja, klopt. Ja, dat is het laatste hoofdstuk. En daar hebben we een stuk of 6 pagina's voor ingeruimd. De carrière van Jaap zelf.
1: Wat maakt dat zo bijzonder, zijn carrière?
0: Nou, het is ook zijn carrière als wielrenner. Hij is natuurlijk, hij zat in de top van de amateur wielrensport.
1: Mm-hmm.
0: En op basis daarvan kunnen we zeggen dat hij ook gevoel heeft voor goede momenten vastleggen in de sport bijvoorbeeld. En ook hoe hij zijn fotografiecarrière is begonnen bij de Amersfoortse, waar hij toen werkte,
1: okay,
0: de verzekeringsmaatschappij. En hij werd daar de huisfotograaf van de verzekeringsmaatschappij, op voorspraak van Jacques van Eck,
1: yes,
0: de toenmalige baas van de Amersfoortse, nu nog bekend als commissaris van FC Utrecht. En wij zijn ook heel trots dat Jacques het voorwoord heeft geschreven voor dit boek.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is ook wel heel erg leuk, ja. Ja.
1: Hij zat waarschijnlijk bij de pedaalridders en daarna is het overgegaan naar WW Wielervereniging Eemland, of is dat niet zo?
0: Nee.
1: Hij zat bij een andere club.
0: Nee, Jaap zat echt in de top.
1: In de top zelfs?
0: Van het amateurwielrennen.
1: Oké. Was het een baanwielrenner? Was het een Tour de Fransman?
0: Ja, nee, hij heeft zesdaagse gereden.
1: Doe maar.
0: Ook achter de Durny, zoals dat heette, achter de motor. En hij reed ook op de weg. En er staat een prachtige foto ook in het boek dat hij de Ronde van Soest wint. Die ronde was in het industriegebied, het huidige industriegebied.
1: Ja, zeker.
0: Waar die zegevierend over de finish kwam.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we ook hele mooie foto's van. En hij is ook naar internationale wedstrijden geweest, WK-wedstrijden. Hij kon er echt wel wat van.
1: Ja.
0: En daar hebben we ruim aandacht ook aan besteed.
1: Maar dat vertelt het boek ook. Dus ook een beetje de geschiedenis, de sportgeschiedenis in grote lijnen van Soest. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n amateurwedstrijd op een industriegebied of een bedrijventerrein. Wat is het? Dat hebben we niet meer. Dus iedereen verlangt eigenlijk terug naar dit soort wedstrijden.
0: Ja. Nou, het is vaak, wij hebben als ondertitel vaak bij onze boeken toen wij nog jong waren.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wel de hang naar nostalgie en naar tijden dat het leven wat overzichtelijker was. Die de successen van onze boekenreeks verklaren, denk ik.
1: Dat neem ik aan van wel, ja.
0: Ja. En daarnaast is het ook leuk om te zien hoe Soest zich ontwikkeld heeft. Hè. Als je het van de positieve kant bekijkt, is Soest toch een mooi bruisend dorp nog altijd. En ook dat is vastgelegd.
1: Ja, dat is een soort Paul Huf, maar dan van Soest, hè, in dit geval.
0: De Paul Huf van Soest, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Nee. Maar dat is ook wel een aardige benaming voor Jaap, ja. Jaap,
1: wanneer is de release? Wanneer is de uitgave op de markt?
0: Die is op 21 september. Dan liggen de boeken in de winkel en zijn ook te bestellen via onze website uitgeverijpeles.nl.
1: Nog even herhalen?
0: Ja, uitgeverijpeles.nl. Daar kunt u het boek bestellen. En in de boekwinkels van

0: Soest ligt hij vanaf 21 september in de schappen.
1: Goed zo, ik ga in ieder geval op voor een opdracht hem vragen. Peter Beijer, mag ik jou danken?
0: Ja, graag gedaan, Arjan. En goede uitzending.
1: Dankjewel. Nou, het is bijna afgelopen hoor. Fijn dat u afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of onze socials. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Dag.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zo, leuke start hè, van Dekker Radio vandaag met Fleetwood Mac en Hold Me, hou me vast, want we gaan de bocht door, moet je horen. Ja hoor, ik start meteen door met Pat Benatar. 1980, dat is een eeuwigheid terug. En deze hit, Hit Me With Your Best Shot.

Mooi gezelschap, hè? Pilot noemden ze zich. En Magic, het magische bij Dekker Radio. Bijvoorbeeld Koop, bestaande uit Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Over de Summer Sun.

Ik droom er wel eens over om zo te kunnen piano spelen. Maar ik ben niet verder gekomen dan Boer, er ligt een kip in het water. Daar hebben we het verder niet over. Nee hoor. Niet verder dan vragen, graag. Lucy Electric, aus Deutschland, ja. Een heel leuk hitje. 1994 staat erbij, dus dat zal wel kloppen, denk ik.

Nou, nog één keer dan. Dankjewel, Lucy Electric. En Mädchen, dat was al duidelijk, hè? Even wat recenters van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa. En dat gaat over één kus tussen hoofd.

Wat een drukte om één kus, hè? Calvin Harris en Dua Lipa. Knal, boom, uit en we gaan op weg naar de bodem van het uur. En Wiebe Barkie in Studio 2 natuurlijk. Big Fat Menno. Nee, dat klopt niet. Big Fat Man heet hij. Can't Heat. Daar gaan we dan. Doe maar mee.

0: Zo terug.
1: Dekker Radio.
2: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische raketaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. En zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt van noordwest tot zuidoost 18 tot 25 graden.

Ik moet zeggen, ik vind dit niet mooi. Ocean Ellie. Tangerine. Nou. Staat ook nog bij Radio Edit. Nou.

0: het?
1: Je hoort het in Dekker Radio.
2: Dan maar mooie herinneringen van lang geleden. Brad, zo heet deze formatie. En het verhaal over de Guitar Man.

zangeres was dat, hè? Françoise Hardy uit Frankrijk en Chambre d'honneur. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Althans, zo heet dit programma. Ga even naar het café. Ga je mee naar de Zwarte Kat? En deze hit, daar is het daar van Siska P.

0: zo heet hij.
1: De Zwarte Kat.
0: Leuk, hè? Siska Peters en een liedje uit 1981. De Zwarte Kat. Ik had een keus. Ja, ik had een keus bij deze van

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Ears.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock'n Over the Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 was overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heten. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modan en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin', dan Legs, Pearl Necklace en Furless Boots.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptreden zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn 5 to 1 Break on Through en Welcome to Bushwalkers.

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.

0: We gaan naar de M-Boy Dukes.
1: Ja, opgericht in 1964 in Detroit.
0: En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgegaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele M-Boy Dukes, ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van M-Boy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Dit is een Southern Rock band uit de gelijknamige plaats die ik net noemde. En 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimat Damisch, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Bond, Jan Berg.

De muziek van Hot Chocolate, even lekker terug in de tijd. De opening in het programma vandaag is Start-up with a Kiss en het kwam uit 1981. Fijn dat u weer bij bent. Mijn naam Jan Berg en ik ga ze weer voor u draaien het komende uur. Hedendaagse muziek heb ik voor u klaar liggen. Dit is Cat's Eye en Animal, de beest gaat los.

0: Het beest van Cat's Eye Animal, een hedendaagse plaat hier in Programma Bond. Maar nu de hoogste tijd voor...
1: Oude Munt!
0: We gaan 1968, de Fabulous Four, de Beatles. En dit is Revolution.

0: 1968, de Beatles. Ze wilden een revolution to change the world for the better, zullen we dan zeggen, inderdaad, om de wereld beter te maken.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Romeo. The answer is yes.

0: Romeo en zijn antwoord is ja. The answer is yes. Muziek terug uit het jaar 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, hier hebben we Douwe Bob. Slow down.

0: Volgens mij was het nog Songfestival liedje ook, hè? Deze 2016, Douwe Bob alweer 10 jaar geleden, Slowdown.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van de Tofte Family, de nieuwe plaat. The Road That Carries Me.

0: of the Family, The Road That Carries Me. Zo is de titel van de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Nederlandstalige muziek, of eigenlijk Limburgse, hè? Nee, een van de

0: En zo is het maar net een dik applaus voor Rowan Hazen. Live deze uit 1996 samen met het Metropoolorkest Limburg. De titel van het nummer, maar dat hadden we natuurlijk met z'n allen al begrepen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op na 12 uur met Slade, Noddy Holder en zijn man uit 1972. Goed.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het Commissariaat voor de Media. En de omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergerbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Het weer op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen wolken, wat zon en buien, dan een graad of 18.
2: Bond, Jan Berg.

Uit 1987, de muziek van Circus Kusters, het droevige lied van Monica. Keren we weer terug naar de hedendaagse muziek. Keigo en Max McNamara.

0: En dat was zo'n deze opname hier zo in de Bonte Muziekverzameling. Ik ben er nog steeds bij. Lekker hier zo. Dit was een hedendaags nummer van Keigo en Max McKnown. Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1964 met Marie Laforet. We gaan naar het strand. La Plage.

0: Oude meuk van Marie Laforet, La Plage uit 1964.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: 2005, Simon Webb. Hij komt er weer aan, hoor. Coming around.

0: Uit 2005 deze opname Simon Webb, Coming Around Again. Heerlijke muziek hier in de bonte muziekverzameling. En zo is dat natuurlijk maar net.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u een nieuw werkje van Cheryl Hang Woodcock. I Know You're There.

De muziek van Cheryl Hen Woodlock, I Know You're There, de titel van haar plaat. Nieuwe plaat, dit was de radio-uitvoering, want er is ook nog een langere versie. Maar dat bracht ons wel op het punt in het programma dat ik alvast nu afscheid van u ga nemen. We zijn wat vroeg, maar ik heb nog 3 plaatjes voor u klaarstaan, dus het komt helemaal goed. Dit was nog meer het programma Plant. Janberg is de naam weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. En dan vertel ik u nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 2013. De Studio Killers en Jenny. Daarna 1976. Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake your booty. En daarna nog een nieuw werkje van Alistair Spence. 40 Shades of Green. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baren. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Wouters met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
1: Ik zie geen enkele juridische grond.

0: om dat niet meer te doen.
1: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
2: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt hamers en sikkels.

0: whole wide west side. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding.

0: En ja, nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Excuus, het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die was van niemand minder dan Bob Marley en The Wailers. En een prachtig nummer, het nummer One Love and People Get Ready. En de laatste was van de Culture Club, Karma Chameleon. Dat was een van de grote hits. De andere grote hit, die hebben we ook in de buurt. En dat was het nummer Do You Really Want to Hurt Me?

En dat waren ze, twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde, dat was Do You Really Wanna Hurt Me, de twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album der Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over de Eagles. En een van die hits van de Eagles is deze, het nummer New Kids in Town.

Wat een heerlijke muziek, deze van de Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon, tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je die alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

0: Heerlijke muziek van de Doobie Brothers. Komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelooflijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Muziek van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij hem altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rody en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Dus het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

0: Kees Veerling.
1: Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te horen, Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer

Muziek van Matthias Weim en zijn grootste hit, dat is deze Verdammt, ich lieb dich. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne Werding, ken je niet?

Oosterburen. En dit was Juliane Werding. En ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Geh nicht in die Stadt heute Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.

toen kwamen we terecht bij Brian Hyland. Een nummer Sealed with a Kiss. Later werd dat nog eens een keer behoorlijk overgedaan door Bobby Fenton, die ook een behoorlijke grote hit met hetzelfde nummer Sealed with a Kiss had.

Personality van Lloyd Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar iets

Mooie samenwerking tussen Chrissy Hynde van The Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae-nummer van Bob Marley en The Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is, op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live-uitvoering hier ook hebben.

Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. En je zou het kunnen vertalen als nee meisje, huil niet. En het nummer handelt over de kracht van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect.

Prachtig nummer van Aretha Franklin. Een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van. Geweldig nummer trouwens om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam & Dave, Soul Man.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Baan Snelt zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijks zijn we er uiteraard met het programma De Baan Snelt. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
1: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
0: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer vanavond.

0: Het nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een in Nederland woonachtige Amerikaanse jazzmuzikant, componist, arrangeur, dirigent en bandleider. Samen met zijn planktoonsmaatjes Jeroen Vierdag op bas, Sjoerd van Eyck op piano en Dirk De Nijs op drums brengt deze Edison-winnaar met zijn nieuwe geluidsdrager een hommage aan zijn grote voorbeelden. Voorbeelden uit de jazz natuurlijk. Zelf is hij onomkoopbaar als tenorsaxofonist, lyrisch, opzwepend en robuust tegelijk. Het album Heroes komt binnenkort uit. Welkom Efraim Trujillo.
4: Dank je, Jan.
3: Er zit eigenlijk een foutje in.
4: Ja, vertel op.
3: Want het is eigenlijk een Mexicaanse jazzmuzikant. Je hebt Mexicaans bloed.
4: Dat klopt. En het klopt ook weer niet. Oh. Mensen zeggen ook vaak, ja, maar jij bent hartstikke Nederlands als ze hem horen. En ja, dat is ook zo. Maar ik ben geboren in Californië met een Mexicaanse vader.
3: Mexicaanse vader en een Amerikaanse moeder.
4: En een Nederlandse
3: moeder. Oké. Okay, dus het is Hollands, er zit Hollands in, Amerikaans, er zit Amerikaans ook een beetje,
4: klopt,
3: denk ik.
4: Ja, ja. Echt een mix. Ja. Zoals natuurlijk veel Nederlanders tegenwoordig zijn. Maar toen ik jong was en ik vanuit Amerika naar Nederland kwam, was het wel zo dat, dat ik een beetje de exoot was in de klas.
3: Ja.
4: En nu tegenwoordig natuurlijk ben je gewoon een van de vele bijzondere kinderen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.
3: En een van de heroes natuurlijk.
4: Ja, een van de heroes.
3: Waarom heet die nieuwe geluidsdrager Heroes? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de jazzmuzikanten die... Hè?
4: Nou, wat mij eigenlijk een beetje triggerde is... Laten we eerlijk zijn, jazz is echt een taal die je leert, jazzmuziek, van luisteren en kopiëren van voorbeelden, van inspiratiebronnen. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd zo zijn. Er is bij de meeste jazz is er niet een componist die alles uit bedacht heeft, zoals de klassieke componisten. Maar muziek ontstaat doordat mensen naar elkaar luisteren, met elkaar samenspelen, op elkaar reageren.
3: Okay.
4: En dan heb je, in muziek heb je grote voorbeelden en die zou ik dan heroes noemen. En deze plaat is aan dat proces van, dat creatieve proces waarin we van elkaar leren en van elkaar stelen. In muzikale zin. Dat proces, dat vind ik heel belangrijk. En eigenlijk is dit album ook een beetje een reactie op wat je tegenwoordig heel vaak ziet, de tribute bands. Ja. Waar mensen daadwerkelijk de muziek naspelen van hun helden. Helemaal naspelen en soms dan ook nog de kledij aandoen en de dansjes van hun helden doen. Ook heel leuk. Maar muziek gaat eigenlijk vooruit doordat je je laat inspireren, maar daar wel iets nieuws van maakt. Dus op dit album staan ook geen stukken van mijn helden. Maar elk stuk dat ik geschreven heb is eigenlijk ontstaan met een verhaal dat te maken heeft met een van mijn saxofoonhelden.
3: Oké, dat begint ook weer met een heerlijke saxofoonschreeuw.
4: Ja, klopt. Ja,
3: dat is een handelsmerk, hè?
4: Het is natuurlijk een saxofoonplaat.
3: Ja.
4: Ja, voor iedereen, maar vooral voor saxofonisten. Ja,
3: precies. Nou goed, voor 2 uur heb je natuurlijk wel wat jazzfavorieten meegenomen. Ik kijk even in je mandje. Suzanne Veneman, Tijn Webinga, Kiki Sprangers, Cantorias. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Coco Roco.
4: Ja.
3: De UK Jazz zit opeens in je tas.
4: Nou, dat was eigenlijk om jou een beetje te vleien.
3: Oh, okay.
4: Want ik dacht, daar word jij ook heel blij van.
3: Ik ben daar heel blij mee, ja.
4: Ik weet dat jij die band onlangs gezien hebt. En dat het een ontzettend... dat het een ongelofelijke partyband is. Met toch ongelooflijke goede muzikanten erin.
3: Absoluut. We gaan het eerste uur gaan we ook kennismaken met Coco Roco. Maar eerst ligt op de draaitafel AD Break met het nummer I Got Fish.

0: I Got Fish van E Day Break. Nooit van gehoord. Heel klein beentje. Nauwelijks bekend. En toch timmeren ze gigantisch aan de weg. Dat is juist het leuke.
1: Ja, en het klinkt hartstikke tof.
0: En dus, het klinkt, precies.
1: Ik denk dat als we hier over een half jaar weer zitten, dat ze een hele grote zijn.
0: Dat denk ik wel. AFAS zit helemaal vol.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook.
1: En dan is dat door jou geïnitieerd.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, ik heb ze airplay gegeven. Ja. En dat geldt misschien ook voor Snazzback. En Snazzback komt voort uit de wereldwijd erkende UK jazzbewegingen. Gaat verder dan dat door broken beats en basmuziek te integreren als knipoog naar hun Bristol erfgoed. En dat horen we natuurlijk op het nummer Alice.

was getekend Snazbek met China Bowls. En ja, we trekken het een klein beetje door. Dat is overigens geen kleine jongen, hoor. Ik bedoel, als je op Glastonbury Festival speelt en Ronnie Scott, dan ben je een grootheid in de jazz. Dat geldt niet zozeer voor Kuna Mays, die moet nog doorbreken. Dat is een DJ multi-instrumentalist. Die heet eigenlijk Edward Gilbert en die produceert muziek die wisselt tussen broken beat, house en jazz. En ja, als de draaitafel loopt, dan kunnen we opzetten het nummer Hazy Day.

Ja, we zetten deze muzikale traditie even voort met Clapper. En dat is ook weer zo'n nieuwe lood in de UK jazz. Met het nummer Childlike Mind.

0: tijd voor Ornithology. En die keert terug met een nieuwe officiële remix van de overleden jazz-icone getiteld Milestone. En dan kijk ik even naar mijn gast, Evrahim.
1: Dat is een mooi thema,
0: want ja. Dat heb jij ook gedaan met Heroes.
1: Dat heb ik ook gedaan. Dus het zou wel een belangrijk thema zijn.
0: Ja, en welke artiesten heb jij uitgekozen?
1: Nou, in mijn geval heb ik echt gekozen voor mijn helden waardoor ik saxofoon ben gaan spelen.
0: Ja.
1: En As We Speak is de eerste single uitgekomen en die heet Gato. En die is eigenlijk geïnspireerd door een van mijn saxofoonhelden, Cato Barbieri.
0: Ja. En welke nog meer?
1: Nou, zitten er natuurlijk nog een heleboel op het album. Die echt voorbeelden van mij zijn geweest. En Sonny Rollins en John Coltrane. De Usual Suspects.
0: Echt Compagnie A dus.
1: Exact.
0: Precies. Maar goed, dat heeft deze gast ook gedaan. Met het nummer Love for Sale. En dan genieten we van Chet Baker. Maar dan ook in een nieuw jasje.

0: Ja, we gaan terug naar Transition, dat recentelijk plaatsvond onder het dak van Tivoli Vredenburg. Kijk ik weer naar mijn gast vanavond. En, ja, ik heb jou niet gezien.
1: Ik was er niet, nee. Dat klopt. Ja. Dat is natuurlijk wel vaker als muzikant. Dat als je niet op een festival bent uitgenodigd, dan ben je er niet.
0: Nee.
1: Omdat vaak is dan toch dat ik andere dingen heb. In dit geval had ik geen optreden, maar ik had een klus in mijn studio.
0: Oké, ja, want gaat het nodige weer gebeuren?
1: Daar zijn altijd, ik heb naast dat ik speel als muzikant, heb ik ook een studio waar ik andere mensen opneem. Mm-hmm. En daar was iemand drums overdubs aan het doen.
0: Oké. Maar goed, het was een heel groot succes. Zeker voor mij. Waarom ben je naar daartoe gegaan? Natuurlijk als jazzliefhebber van de UK Jazz. En wie kom je dan tegen? Het was al erg laat. Heel laat zelfs. Maar eindelijk ging het doek op voor Coco Roco met Ewa Inu.

0: We blijven bij het festival Transition dat onlangs plaatsvond onder het immense dak van Tivoli Vredenburg. Ben je er wel eens geweest, Tivoli Vredenburg? Heb je wel eens opgetreden?
1: Zeker.
0: In de grote zaal?
1: In de grote zaal heb ik zelfs ook wel eens opgetreden, hoewel daar niet zo heel vaak jazz plaatsvindt.
0: Nee. Maar dan sta je daar. En wat gaat er dan door je heen, zou Mart Smeet zeggen?
1: Nou, de grote zaal van Tivoli is natuurlijk echt van Tivoli Vredenburg. Mm-hmm. Eigenlijk de grote zaal van Vredenburg. Ze staat echt bekend om een hele mooie zaal. Mooie klassieke zaal voor groot orkest. Prachtige sound. En daarom natuurlijk ook dat toen ze dat gebouw gingen verbouwen, dat eigenlijk alleen die grote zaal is blijven staan. Mm-hmm. Die hebben ze gewoon, daar hebben ze het nieuwe.
0: Die was eigenlijk ingekapseld en omheen hebben ze natuurlijk iets helemaal nieuws gecreëerd. Ja.
1: Nou, ja, en meestal natuurlijk spelen we met jazzconcerten spelen we boven in de zalen.
0: Ja.
1: Daar zijn een paar mooie zalen, Cloud9. Er zijn een paar mooie zalen voor jazz. En ik heb daar nog in januari gespeeld met Lucas Santana.
0: Oh, oké. Okay.
1: Met het orkest van Lucas Santana. Maar de grote zaal, ja, dat is natuurlijk fantastisch om daar te staan.
0: Een volle zaal was dat? Praktisch, vol.
1: Ja. Als je daar speelt, moet die vol zijn.
0: Dan moet je toch een grootheid, zijn om daar te staan.
1: Ja, of het is inderdaad zoals dit ook was, een festival. En er zijn een heleboel mensen die naar een heleboel concerten komen kijken.
0: Mm-hmm. En wanneer is dat ongeveer geweest? 10 jaar geleden, 5 jaar geleden?
1: Ik heb in de grote zaal heb ik ooit gespeeld met Frafra Sound. Mm-hmm. Ook op een festival.
0: Oké, okay, en dat is een kort geleden?
1: Ik denk dat ondertussen wel zo'n 15 jaar geleden is.
0: 15 jaar geleden, ja. Dan gaan we toch even naar de tijd van 2025. Want wie stond daar op het grote podium?
1: Niemand minder dan.
0: Jazeker, Emma Jean Thackeray. Ja, geweldig, geweldig. Ze heeft een nieuwe plaat en een van de nummers heet Black Hole.

0: Zou je daar een plaat van willen hebben van Emma Jean Thackeray?
1: Ja, ik vind het te gek. Dit is echt groovy. Dit vind ik super fijn.
0: De grote zaal was helemaal plat gespeeld.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: 3 kwartier lang, mevrouw Thackeray. Ja, die vrouw die ziet er niet uit, maar die kan spelen. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Ja, ja, ja, dat lijkt me een ontzettend feestje daar geweest te zijn.
0: Absoluut.
1: En ook natuurlijk heel tof dat dat festival Transition, dat ze daar zo een mooie mix van oude, nou, bestaande muziek en echte nieuwe talenten weten te programmeren, waar er ook heel veel publiek voor komt.
0: Eindelijk UK Jazz, hè?
1: Ja, UK Jazz even in het zonnetje gezet. Ja,
0: precies.
1: En er gebeurt een heleboel.
0: Ja, een vrouw die daar niet kwam en toch echt geweldig is, komt regelmatig terug in dit jazzprogramma. Dat is Harley Blue. En als ik dan hoor haar Higher Than a Kite, ja, dan word ik heel erg blij. Let op,

0: Ja, dat is natuurlijk een geweldig nummer. En een geweldige stem natuurlijk.
1: Hè?
0: Tuurlijk, zeg je dat.
1: Super tof.
0: Super tof.
1: Ja.
2: Alleen wel een beetje kort.
0: Ja, maar dat is juist het leuke. Dat zijn allemaal hele korte nummers
2: compact,
0: van die Harder
2: heel
0: Blue.
2: Compact al die stukken. Hè?
0: Ja, het zijn allemaal hele korte nummers van haar.
2: Statements zijn het.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ze heeft ongeveer 30 nummers tijdens een optreden. Nou, dat is toch geweldig.
2: Ja.
0: Ja. En alles anders, weet je. Elk nummer is anders.
2: Andere sfeer.
0: Helemaal. Degene die er ook was, die zat helemaal boven in het hoogste zaaltje van Tivoli. Hoe heet dat ook alweer? Dat is ergens
2: dat
0: in,
2: is,
0: de, in, de, in, de, in de cloud.
2: Cloud, dat is de cloud.
0: Cloud 9. Speelde Sultan Stephenson op piano. Het was geweldig. Geweldig. Ik heb denk ik 3-4 biertjes opgedronken. Ik kon gewoon heerlijk genieten.
2: En dat is voor jou een graadmeter. Hè? Hoe beter,
0: hoe meer bier.
2: Exact.
0: To be seen.

0: Sultan Stevenson. Ja, dat klinkt dan zo weg. Ja, we hebben nog een paar minuten te gaan. En dan denk ik van ja, dat moeten we natuurlijk opvullen met een prachtig nummer van jouw laatste cd. En dat nummer heet Gato van Heroes. Gato, wat is dat? Oh ja, dat heb je net uitgelegd natuurlijk.
1: Dat zei ik inderdaad al eventjes. Maar Gato, ja, je hebt natuurlijk saxofonisten die zijn gewoon algemeen bekend. Zijn ze... echt gezichtbepalend. En Gato Barbieri was dat in de jaren 70 ook enorm. Mm-hmm. Maar hij is natuurlijk niet zo bekend gebleven. Is toch echt uit die periode van free jazz en crossover met mm-hmm. pop. Dat was echt zijn periode. Maar voor mij is hij altijd een van mijn grote... Ja, een echte tenorist met ongelooflijk geluid. En inspirerend geweest voor mijn ontwikkeling als saxofonist. Dus het eerste nummer van mijn nieuwe album is eigenlijk geïnspireerd door hem. En dat heet Gato.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
1: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
0: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
2: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op Pro.

0: Ster.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dat was natuurlijk Michael Mayo en die opende gelijk het tweede uur met aan tafel Efraim Trujillo. En die heeft een nieuwe cd gemaakt, althans die komt nog uit en dat heet Heroes. En waarom heet dat Heroes, vraag ik me dan af.
1: Ja, omdat eigenlijk, wat ik het soort mooie van jazz vind, is dat je eigenlijk, terwijl je aan het creëren bent, laat je inspireren door je voorbeelden. Mm-hmm. En ik vond het leuk om eigenlijk een album te maken waarop al die voorbeelden, waar ik ook mooi kon laten horen precies wat dan eigenlijk de inspiratie is. Dus op het nieuwe album, daar zit ook een boekje in waarin ik eigenlijk uitleg wat eigenlijk het ontstaan is van al die nummers. Zo is er bijvoorbeeld een nummer, ja, zonder te technisch te worden, dat heet Training Session. En dat is, ja, geïnspireerd door de muziek van John Coltrane. En in het speciaal is dat geïnspireerd door Giant Steps. Mm-hmm. Omdat eigenlijk heeft John Coltrane in Giant Steps heeft hij iets gedaan wat in klassieke muziek wel bestaat, maar in jazz niet zoveel werd gedaan. En dat is eigenlijk een eindeloze loop van akkoorden. Ja. Waar hij begint op een G-akkoord. Hij gaat naar een S-akkoord. Dat is een grote stap van G naar S, zowel letterlijk als figuurlijk. Dan gaat hij naar B, weer een grote stap. En dan komt hij terug op G. En dat is een eindeloze loop die zich herhaalt. Nou, in Coltrane's en Giant Steps is die loop, die is in, ja, die is eigenlijk in majeur. En ik dacht, geïnspireerd door dat stuk, van goh, het zou leuk zijn als je dat ook in mineur kon doen.
0: Okay.
1: En dat is dus een stuk
0: En dat heb
1: geworden.
0: Je dus ook gedaan.
1: Ja.
0: En dat heb je gedaan met Jeroen Vierdag. Dat is jouw vaste basspeler, hè?
1: Klopt. Met Jeroen heb ik natuurlijk al heel veel jaren heel veel gewerkt. En misschien wel het hebben we het meest samen gedaan met de band die we samen hadden met Anto Goudsmit en met Martijn Vink, de Ploktones. Hebben we jarenlang gespeeld en heel veel albums gemaakt. En wat ik zo tof aan Jeroen vind, is dat hij is echt een meester op de contrabas. Maar hij is net zo gemakkelijk ook op basgitaar. Hij is ontzettend veelzijdig, zowel met het beheersen van de akoestische bas als de basgitaar. Maar ook in stijlen. Hij heeft natuurlijk met hele uiteenlopende bands gespeeld. Lettermuziek met Nueva Manteca tot free jazz, tot groovy jazz.
0: En kortom, het repertoire, dat kent hij wel.
1: Ja, ik vond hem een hele goeie om hiervoor te vragen.
0: Juist. Jimmy Heath is de volgende die op de draaitafel ligt. Dat heb je zelf uitgekozen.
1: Klopt, Jiminy. Jimmy Heath is echt een, ja, is voor mij ook een held, een hero. En wat minder bekende, hij is, dat komt uit een muzikale familie als zijn broers, die spelen ook waren ook geweldige muzikanten. Dit album waar dit nummer vandaan komt, vind ik fantastisch door zijn geweldige spel, maar ook de prachtige arrangementen met ook trompet en trombone erbij. Prachtige arrangementen en ja, gewoon heerlijke jazz om naar te luisteren.

0: Jimmy Heath. Het is een soort tegenhanger van John Coltrane, hè?
1: Ja.
0: En die gaan we zo dadelijk ook nog eens even draaien. Lekker lang nummer, dat wilde je. Dat lekker nummer.
1: Ja, want we hadden het er eerder over dat compact is heel powerful, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het ook wel eens er een beetje bij jazz horen dat iets oneindig is. En dat verhaal in een solo, dat zich dat blijft ontwikkelen. En John Coltrane heeft... Nou ja, ik ben daar zelf wel een fan van als hij dan van die live albums had. En hij speelde stukken dat eigenlijk een hele plaatkant één stuk is. En dat blijft boeiend. Ik vind dat wel fascinerend.
0: Ja, fascinerend is dat, hè? Ja. Maar goed, voordat we aan meneer Coltrane beginnen, hebben we eerst Waan. En dat is een Nederlandse band.
1: Ja.
0: Fascinerend.
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Mijn gerespecteerde collega Bart Weerts, die ik natuurlijk al heel lang ken, die heeft weer een heel leuk project, wat hij vaker heeft. En dat doen ze ontzettend goed.
0: Er komt volgens mij dit jaar of volgend jaar weer een nieuwe Waan uit. Ze zijn bezig.
1: Jij weet meer dan ik, maar ik ben heel benieuwd.
0: Precies. Maar goed, voordat we die gaan verteren, grijpen we nog even terug naar 2 jaar geleden. En toen kwamen ze uit met het nummer Omi.

0: Dat was Waan met het, oom, met het nummer Omi.
1: Zo is het.
0: Efraim, we gaan nu naar een lang nummer van John Coltrane. 10 minuten slechts. En dat nummer heet Impression met featuring Eric Dolphy. En het is nog live ook.

Efraim, we gaan een beetje gek doen. We zetten daar nog even een John Coltrane tegenaan. En dat is Locomotion. Ja, ik zie al ja schudden. Dat is een heel mooi nummer. Daar heb je helemaal gelijk in. 7 minuten 14. En dat gaan we heerlijk verteren op deze zondagavond. John Coltrane.

0: Niet getreurd. Ik ga nog eens even naar de concertagenda om eens even te kijken van wanneer wordt Heroes gespeeld. En dat is in ieder geval 23 maart Amsterdam. Dat is even iets laat, want dat is het vandaag. Dus we moeten even verder kijken. Dan gaan we naar 19 april in de Lantaarn Venster, Rotterdam. Is dat die hele mooie zaal die een beetje zo afloopt?
1: Ja, Lantaarnvenster is een van de mooie zalen voor jazz.
0: Prachtig, hè? Ja, ja.
1: Een hele mooie zaal waar ze wel... Je kan een hele grote volle zaal hebben. Maar het kan ook wat intiemer. Het is ook wel eens dat het met tafeltjes is.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij gaan er natuurlijk voor dat het gewoon lekker vol zit. En dan staat er
0: en
1: een
0: het zit
1: vleugel.
0: Al bijna vol, dat kan niet anders.
1: Het zit al bijna vol.
0: Ik bedoel,
1: maar er is nog plek, mensen.
0: Ja.
1: Dus hou dat in de gaten.
0: Goed zo, dan gaan we naar 2 mei. Utrecht, U-Jazz.
1: Iedereen weet
0: het wat te vinden, U-Jazz. In het centrum, hè?
1: Dat is volgens mij Domplein, als ik me niet vergis. Dat is de oude muziekschool. Hele mooie locatie, mm-hmm. Inderdaad. Dat is echt aan de Oude Gracht. En,
0: het Oude Grachtje.
1: Aan het Oude Grachtje. Mooie locatie. Ook mooi te combineren met een etentje. En dan jazzmuziek. Dus we hopen iedereen, alle Utrechtenaren te zien.
0: Heb je daar ook gespeeld met Preacher Man?
1: Ik heb daar ook met de Preacher Man gespeeld, ja, inderdaad.
0: Dat was een doorslaand succes. Dat kan niet anders.
1: Hartstikke leuk. En in Utrecht is natuurlijk ook een lange traditie van jazzconcerten. We hadden het net over Transition. Maar U-Jazz is ook een mooie organisatie die prachtige concerten organiseert.
0: Gaat dat Heroes nog overtreffen, de Preacher Man, of niet?
1: Nou, muziek is natuurlijk geen competitie. Maar ik hoop wel dat we op veel mooie plekken in het land kunnen spelen. Er staat een mooi lijstje concerten nu. En ik hoop dat er nog een paar bij komen.
0: Zeker. Want wanneer eens even kijken. 21 april ben ik natuurlijk helemaal vergeten. Dat is Deventer. Dat is een tussendoor gecijpeld.
1: 21 april in Deventer. En dat is een maandag.
0: Ja.
1: Dat is een maandagmiddag. Dus prachtig. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, prachtig. Prachtig tijdstip.
1: Ja.
0: Laat ze maar lekker genieten, toch? 26 juli Naarden, Mes, Jazz. En 29 oktober, dat is nog eventjes wat. Den Bosch is de azijnfabriek. Heel mooi sticky.
1: Ja.
0: Goed, dat brengt ons bij Suzanne Veneman. Ja, die kennen we natuurlijk ook van de Pocket Concert van World of Jazz. Daar heeft ze in opgetreden. Dat was ook gelijk een primeur. Zij gaat voor ons spelen Sunbathing.

0: Dat was natuurlijk Suzanne Veneman met Kurt Weiss. En het nummer heette Sunbathing. Ja, we zijn alweer bij het laatste nummer. Efraïm, wat gaat dat allemaal hard.
1: Ja, ja, met mooie muziek, hè? Dan vergeet je zo de tijd.
0: Ja, we zijn twee heroes. Ja, en jouw plaat, dat wordt zo dadelijk uitgebracht. Ik zal nog eventjes de concertdata doorgeven. 19 april in de Lantaarnvenster in Rotterdam natuurlijk. 2 mei Utrecht, U-Jazz. 4 mei Amersfoort, Café Miles, dat ben ik nog vergeten. 21 april in Deventer. 26 juli naar de Mes Jazz. En 29 oktober Den Bosch in de Azijnfabriek. Ik zou er maar naartoe gaan, want het is echt fantastisch. En dat eerste nummer wat ze dan altijd spelen. Ja, dat is natuurlijk met een enorme schreeuw uit die saxofoon van jou. En dat is ook je handelsmerk.
1: Nou, ja, dit album mag dan even over saxofoon gaan. Dus ik dacht, het moet ook gewoon beginnen met een saxofoon.
0: En hoe? Ja, precies. Nou, Efraïm Trujillo, mag ik jou danken? En wel thuis. En we gaan ons opmaken over

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.